0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaf het tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens een ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 's Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Het paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het AD-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon laag. Gezet, hè?

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste te willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meerstad bij Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Er zijn nog veel vragen. Zo is het onduidelijk waardoor de twee zijn overleden en of het gaat om een misdrijf. Vanwege het politieonderzoek is de straat in Meerstad afgezet. De meeste huishoudens merken minder van de hoge energieprijzen door de Iran-oorlog dan gedacht. Eén groep wordt volgens planbureau CPB wel hard geraakt. Mensen met lagere inkomens die in een slecht geïsoleerd huis wonen en vaak hun auto nodig hebben. Zij kunnen er volgend jaar 6% op achteruit gaan. Nieuwe vliegtuigen zorgen voor minder geluidsoverlast rond Schiphol. Dat wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool is nu bewezen dat moderne vliegtuigen stiller zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau rond Schiphol zo'n beetje gehalveerd. En er wordt volop geboden op de shirts die de oranje spelers hebben gedragen in de WK-wedstrijd tegen Japan. De teller staat nu op ruim 25.000 euro. Het populairste shirt is dat van aanvoerder Virgil van Dijk. De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum, dat jonge kankerpatiëntjes een leuke dag wil geven. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon vandaag en de temperatuur loopt hard op. Het wordt 27 tot 33 graden. Vanavond is er kans op een paar felle buien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
13: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
14: Uw evenement of bedrijf promoten? Nieuws Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij Nieuws Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
15: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Groningse Meerstad onderzoekt hoe twee mensen zijn overleden die vannacht werden gevonden in een huis. Er is nog veel onduidelijk. De straat in Meerstad is afgezet, zodat de politie de ruimte heeft voor het onderzoek. We betalen meer voor energie en brandstof, maar voor de meeste mensen zijn de gevolgen niet groot, heeft het CPB berekend. Mensen met een laag inkomen die veel rijden merken het wel. Die kunnen tot wel 6% aan koopkracht verliezen. Volgens het CPB was de impact van de energiecrisis van 4 jaar geleden groter. Iran en Amerika hebben vannacht hun voorlopige vredesdeal ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor weer open voor de scheepvaart en ook de blokkade van Iraanse havens door Amerika is voorbij. Vannacht hebben meerdere schepen daar meteen gebruik van gemaakt door zonder problemen van en naar Iran te varen. En Engeland heeft op het WK voetbal in een spektakelstuk afgerekend met Kroatië. Het werd 4-2. De definitieve beslissing viel pas kort voor tijd. In diezelfde groep won Ghana met 1-0 van Panama. Vanmorgen won Colombia met 3-1 van Oezbekistan. De Colombianen gaan in die groep aan kop omdat Portugal niet langs Congo kwam. Dat werd 1-1. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kan het flink doorplensen. Er is dan ook kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Alex Horn. The Fever Dream. Hier op Twente FM. Op deze donderdagochtend. Beste mensen, wees welkom. Goedemorgen.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 18 juni en vandaag op deze dag in 1815... was het de slag bij Waterloo. De slag bij Waterloo. Legendarisch.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Dens die waarschuwt dat bij de drinkwatervoorziening in Noordoost-Twente dat die steeds vaker onder druk komt te staan. Inwoners van Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubberg ontvangen daarom een folder met de oproep om zuinig met drinkwater om te gaan, vooral tijdens droge periodes. In de uiterste gevallen kan Vitens de waterdruk tijdelijk verlagen in 3 wijken van Oldenzaal en het dorpskern van Overdinkel. We gaan het er later in de show uitgebreid over hebben. En bij een schietincident aan de Mozenlaan in Hengelo zijn woensdagmiddag 2 personen gewond geraakt en per ambulance met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Er zijn inmiddels 2 personen aangehouden. En de Wieso-loop die aanstaande zaterdag zou plaatsvinden in Wierden gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft besloten het evenement af te gelasten vanwege de te verwachten extreme temperaturen en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's. Lees het na op 1twente.nl. Vandaag veel zon, zonkracht nummer 7. En het wordt rond de 29 graden. Straks gaan we het hebben over het schoolvoetbaltoernooi. NK Schoolvoetbal. Hoe heeft het team uit Denenkamp daar gedaan namens Twente? We gaan het hebben over een vaderdagactie. We gaan het hebben over water, dus Vitens. We gaan naar de muziekdagen.

Daarna lekker wassen. En dan naar je werk verkassen. Wakker worden doe je met twee.

0: Douwe Bob, Nothing to Lose hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is vandaag 18 juni. En wat gebeurde er op deze dag in het verre verleden? Nou, 2000 werd in het Britse Dover in Engeland een vrachtwagen ontdekt. Daarmee de deur ging open. En zag men in de afgesloten container 58 gestikte illegale Chinese illegale, 54 mannen en 4 vrouwen. De wagen werd gereden door een Nederlandse chauffeur. Het was ook een Nederlandse vrachtwagen. De truck was overgestoken met de veerboot uit Zeebrugge, België. En daarbij dus 58 mensen om het leven gekomen. 1997, in Nieuw Amsterdam rolt de politie een vals geldbende op. Bij de inval in de drukkerij wordt voor 3,5 miljoen gulden aan valse honderdjes gevonden. 4 mensen worden aangehouden. In eerdere maanden was een groot aantal 100 gulden biljetten opgedoken in onder andere Drenthe en Groningen. En deze dag werd de illegale drukkerij in 1997 opgerold. Sally Ride is de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte. Dat was in 1983 op deze dag. En de ondertekeningen van het SAL 2-verdrag in Wenen. Dat had te maken om de kernwapens terug te dringen. Het werd ondertekend door de Amerikaanse president Jimmy Carter en de Sovjet-president Leonid Brezhnev. Dan 1948, legerluchtmacht Nederland krijgt een eigen vlag. En 1930, de oprichting van het Nationale Instituut voor de Radioomroep, de NRI in België, de officiële radio al daar. Dan 1908, even kijken, er wordt in de Nature, dat is het blad, wordt door Campbell Swinton een volledig elektronisch televisiesysteem beschreven. 1908 al. En de slag bij Waterloo vindt plaats op deze dag in 1815. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1994. De lijst van 18 juni. En de binnenkomers van de lijst als volgt. ZB Wilton, Hold On, komt binnen op 38. Around the World van E17 komt binnen op 37. En UME van Capella is de binnenkomer op 25. En de hoogste nieuw binnenkomer, Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor op nummer 20. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 34.

Charlie McGettigan en Rock'n'Roll Kids Zongfestivalwerk. En uiteindelijk wordt het nummer 23 en staat 4 weken in de top 40. Wonnen het Zongfestival in 1994. En die kwamen binnen als nieuwe binnenkomer op 34 op deze dag in 1994. Dan de top 3. Op 3, One Metallica. Op 2, The Most Beautiful Girl van de Simple Schuine Streep Prince. En van 2 naar nummer 1, The Real Thing van Two Unlimited. De nummer 1 van 18 juni 1994.

Shakira en Zoo van Zootropolis hier op Twente FM. Donderdagochtend, prachtig buiten, schitterend. Heerlijke temperaturen vandaag, 29 graden gaat het worden. Het ziet er goed uit ook voor de komende dagen. Alhoewel dat er voor sommige sportevenementen wat minder is. Worden maatregelen getroffen, bijvoorbeeld bij de Almeloze Ruitendagen. En ook de Wieseloop, die zaterdag gepland was, gaat niet door. En dat was vorig jaar ook al, vanwege dezelfde reden. En dat had te maken met te warm weer. Het evenement is niet bedoeld voor temperaturen die extreem hitte hebben. Dan gaat het allemaal niet goed komen. Vorig jaar was er ook het verhaal, toen zou men gaan kijken naar de landen in Zuid-Europa. Hoe het daar zou gaan met het organiseren van evenementen. Maar ik denk nog niet dat dat gebeurd is. Hoe dan ook, zuur allemaal voor de mensen die mee willen doen aan de Wieseloop. Die gaat dus niet door. Aanstaande zaterdag misschien op een later tijdstip. De organisatie is het aan het bekijken.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment.

0: nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: 1 minuut over 7:30, eerste hoogste punt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn vannacht 2 doden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad. Volgens regionale media was er ook een hond in het huis. Die werd opgevangen door buurtbewoners en later door de dierenambulance. De nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. En er kunnen weer schepen van en naar Iran varen sinds de voorlopige vredesdeal met Amerika is ondertekend. De Straat van Hormuz is daardoor ook weer open voor de scheepvaart.
4: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Noordoost-Twente kan er deze zomer tijdelijk minder water uit de kraan komen als het langere tijd warm en droog is. Het gaat om Dinkeland, Losser, Oldenzaal, Terbergen en enkele adressen in Almelo en Hengelo. Dat meldt waterbedrijf Vitens. In Noordoost-Twente is er volgens Vitens al langere tijd maar net genoeg drinkwater voor de bedrijven en huishoudens. Met de komende tropische dagen vraagt Vitens inwoners met klem om niet te veel drinkwater te verbruiken. Vooral niet tussen 6 en 11 uur 's avonds. Het is al langer bekend dat er Glacco niet zit in het gebied tussen Almelo en Zenderum, waar de omstreden vloedbeltverbinding wordt aangelegd. Glacco niet is een groenige zandsteen die het moeilijk maakt om infrastructuur aan te kunnen leggen. De komst van de rondweg om Zenderum gaat nu zo'n 177 miljoen euro kosten. Vooral vanwege die Glacco niet, zo vertelt gedeputeerde Martijn Dadema.
7: Ja, het was bekend dat er in dat gebied Glacco niet zit. Maar waar precies, ja, dat moet je met specifieke boringen onderzoeken. En helaas, precies op de plekken waar wij infrastructuur moeten aanleggen.
6: En de eigenaar van het failliete bedrijf MBI Duurzaam in Hengelo moet mogelijk tonnen terugbetalen. De ondernemer is namelijk privé aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement, dat intussen is becijferd op ruim 750.000 euro. MBI Duurzaam was installateur van onder meer zonnepanelen, warmtepompen, airco's en laadpalen. Er hebben zich 34 schuldeisers gemeld. En ook heeft het failliete bedrijf nog een schuld van ruim 90.000 euro bij de Belastingdienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 27 tot 30 graden een tropische dag vandaag. Morgen wordt het met 32 graden nog een stuk warmer.
4: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek, wat het daar te beleven. 3 minuten over 3 kilometer, Lutte, Duitse grens. Dan de A35, Almelo-West richting Nijverdoost. 4 minuten over 2 kilometer, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de route Nijverdoost richting Wierde-West. De N35, 3 minuten over 2 kilometer, langzaam rijdend verkeer. Dat zijn ze op dit moment. Geen controles nog. Aldus flitsmeister.nl. Goeie reis.

de zomer maar komen, hè. Kijk naar buiten. I'm a leaf in the edge of desire hier op Twente FM. Vandaag temperaturen rond de 29 graden. En de hele dag zon, de komende dagen nog warmer.

0: Pink en Blow Me One Last Kiss op Twente FM.
1: Vandaag jarig.
0: Begrepen de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. Henny Huisman, 75. Alison Moyet wordt 65. Irene Moors is ook jarig vandaag, wordt 59. We hebben Dylan Jessekes, is VVD-leider, wordt 49. En ook onder andere jaren vandaag, 48, wordt ze. Kathleen Aerts van K3, gefeliciteerd. En 84 wordt Paul McCartney.

0: Het is Paul McCartney, vandaag jarig, legendarische Paul McCartney. Die wordt 84. Dit was Listen to What the Man Said. En ik zeg een mooie dag voor Paul McCartney, uiteraard. En voor iedereen trouwens. Gisteren was het ook een mooie dag voor onder andere de zevenster uit Denenkamp. Want die deden mee met het NK voetbal op de KNVB-campus. En vertegenwoordigde als het ware Twente. Björn Schiphorst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat was mijn dagje wel volgens mij gisteren, hè?
1: Het was een hele mooie dag en we hebben heel goed ons best gedaan. Joost hebben we het best gedaan en al met al hebben we gewoon een hele leuke dag gehad.
0: Oké, en dan willen we toch even weten waar ze uiteindelijk geëindigd zijn.
1: Ja, helaas toch wel op een ietsjes een teleurstellende zesde plek.
0: Oké.
1: Het niveau lag echt heel hoog. Als je even bedenkt dat wij dus tegen spelers van de jeugd van Ajax en Feyenoord in Groningen PSV speelden. Ja, dan is het wel een niveautje wat net iets te hoog ligt voor onze spelers van die eigenlijk alleen maar bij SCC spelen.
0: Ja, dat is nogal een verschil. Eigenlijk zou dat bijna niet moeten kunnen. Alhoewel dat ook heel leuk is natuurlijk. Hebben we gisteren ook al verteld dat de jongens dan kunnen vertellen van we hebben toch tegen talenten gespeeld van PSV en Ajax en dat soort dingen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: Maar dit was eigenlijk net even een niveautje te horen.
0: Oké. Maar toch, ik hoop toch niet teleurgesteld, de jongens. Die hebben toch wel een mooie dag gehad, hè?
1: Ja, die jongens hebben zeker een mooie dag gehad. En de jongens waren ook zeker wel teleurgesteld na een verloren wedstrijd. En dat hoort er ook bij, vind ik. Dat moet je ook even hebben. Maar de knop konden ze al snel omzetten richting de andere wedstrijden. En ze hebben het gewoon heel goed gedaan.
0: Oké, hoeveel wedstrijden hebben ze in totaal ongeveer gespeeld?
1: Ze hebben 5 wedstrijden gespeeld. Je zit in een pool met 6. En na elke. Na 5 wedstrijden wordt gekeken wie er bovenaan staat. En uiteindelijk heeft een basisschool uit Amsterdam. Is Nederlands kampioen geworden.
0: Hé, verdorie. Ja, dat vinden we ook niet leuk. Ja. Hè?
1: Nee,
0: Amsterdam.
1: Nee.
0: Ja, Amsterdam is leuk, maar ik bedoel, nou ja, maakt niet uit. We hadden liever gehad dat de zevenster dat was geweest. Hey, begrijp je nog goed dat er een videoboodschap was van Daan Rots?
1: Ja, inderdaad. Dat kon ik regelen via Stef Hering. Die is trainer bij ons bij SCC. En die doet de media van SC Twente. Ik zei, nou, het zou wel heel leuk zijn als we dat konden regelen. We hebben het vorig jaar ook gedaan. Toen was het Bart van Rooij die een videoboodschap voor de jongens had ingesproken. Nou, het lijkt me heel leuk om het dit jaar weer te doen. Dus ik heb via Stef dit kunnen regelen. Ja, en daarom zat een hele leuke videoboodschap voor hun.
0: Hartstikke goed. Nou, dat motiveerde natuurlijk enigszins ook altijd nog, ondanks het verlies misschien. Even de terugreis, was dat nog een feest? Want met z'n allen in zo'n busje.
1: Ja, de terugreis was een heel leuk feestje. En we hebben bij terugkomst in Denenkamp werden we opgewacht door ouders of opa's en oma's en school, klasgenoten en met fakkels. En we hadden zelfs een originele Amerikaanse politiewagen als escort ervoor.
0: Te gek.
1: Dus het was een grote happening. En we hebben het uiteindelijk even lekker met de groep zelf afgesloten met een etentje.
0: Oké.
1: Prima.
0: Oh, goed zo. We hebben dus nog wel wat lekkers gehad na afloop.
1: Zeker wel.
0: Buikjes vol. Heel mooi. Ja. Zeg, zit er volgend jaar weer zoiets in de pen? Hoe gaat het eigenlijk? Want het was al de tweede keer dat jullie meededen. Dus dat zegt genoeg hoe groot de kwaliteit is. Maar hoe gaat het bijvoorbeeld volgend jaar dan?
1: Nou ja, dit jaar hadden we al eentje van groep 7 mee. En die zit volgend jaar in groep 8. En dus hij heeft alweer wat ervaring. En wat ik zo weet, zit er in groep 7 van dit jaar, wat dus volgend jaar groep 8 wordt. Ja, daar zitten ook wel een paar talentvolle voetballers in. En je moet ook een beetje geluk hebben, hè. Dan komt het natuurlijk ook bij de kijker. Maar ik denk dat ze zeker een kans maken, ja.
0: Goed zo, geluk dwing je af, zeggen ze dan. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het zou mooi zijn, hoe dan ook, maakt niet uit wel voor team, als er maar een team uit Twente meedoet. Dus dat laten we fingers crossed voor volgend jaar. Maar lekker nagenieten dus nog, na een toch wel intensieve dag ga ik vanuit Björn, toch?
1: Ja, zeker. Het was wel een intensieve dag. Je staat 's morgens om 5:45 stond ik al op en eigenlijk... ook niet echt goed geslapen door alles wat je, alle spanning wat dat zich meebrengt.
0: Ja.
1: En ik merkte ook wel aan de spelers dat ze wat gespannen waren. Maar al met al hebben we gewoon een hele leuke dag gehad, wat best wel intensief was voor de jongens. Lange heenreizen en terugreizen ook wel lang in de bus. Maar het was echt een fantastische dag.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste. Ik dank je wel, Björn Schiphorst. Doe de mannen nog de groeten als ze luisteren. Ik weet het ook niet, hoe dan ook. En wie weet, tot volgend jaar.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Wil jij 500 euro netto verdienen?
14: Wat?
13: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
14: Wow.
13: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Influencers verkopen een hoop onzin over geslachtsziektes en voorboedsmiddelen, vindt de Tweede Kamer. En dat moet maar eens afgelopen zijn. RTL meldt dat. Op social media beweren influencers bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn. Terwijl het aantal SOA's de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen, zegt de Kamer. In een huis in het Groningse Meerstad zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie weet nog niet hoe ze zijn overleden. Dat wordt onderzocht. Volgens regionale media was het huis pas verkocht. Er was ook een hond in het huis. Die is opgevangen door buurtbewoners en werd later opgehaald door de dierenambulance. Sinds de voorlopige vredesdeal tussen Iran en Amerika is ondertekend, kunnen schepen weer zonder problemen van en naar Iraanse havens varen. Een van de punten uit de deal was dat de straat van Hormuz ook weer direct open zou gaan voor de scheepvaart. Daar zijn voor zover bekend nog geen schepen doorheen gevaren. En het klopt dat nieuwe vliegtuigen, waarvan wordt beweerd dat ze stiller zijn, echt stiller zijn. Uit metingen rond Schiphol blijkt dat de herrie voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen, schrijft het Parool. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat nieuwe vliegtuigen stiller zijn, maar omwonenden hebben twijfels over die claim. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, 27 tot 33 graden. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen met een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang, maar verloopt gelukkig niet al te druk. In de regio wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven. Ongeveer 10 minuten extra. Dan de A35 Enschede Zwolle tussen Almelo en Wierden. 5 minuten in de file. En tot slot de A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Dus welkom, deel 2 van de show van 18 juni. En op deze dag, 18 juni 1815, was de slag bij Waterloo. Echt waar.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Vitesse die waarschuwt voor een drinkwaterprobleem in Noordoost-Twente. Dat het steeds verder onder druk komt te staan. Inwoners van Oldenzaal, Losse en Dikkeland die ontvangen daarom een volde. Het oproep om zuinig met drinkwater om te gaan. In sommige situaties kan de waterdruk zelfs helemaal wegvallen. We gaan het er straks over hebben met Vitesse. En bij een schietincident aan de Mozartlaan in Hengelo zijn woensdagmiddag 2 personen gewond geraakt. En die zijn per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn 2 personen aangehouden. En de wieseloop die aanstaande zaterdag zal plaatsvinden gaat opnieuw niet door. De organisatie besloot het evenement af te gelasten vanwege de te verwachten extreme temperaturen. En daarmee samenhangend de gezondheidsrisico's. Dus geen wieseloop. Er zal nog worden gekeken naar hoe ze sportevenementen in het zuiden van Europa zouden doen. Tenminste, dat is vorig jaar gezegd, maar geen idee of dat gebeurd is. Hoe dan ook. Waardeloos dat het niet doorgaat. Ja, niet waardeloos, maar vanwege de toestand. Ik begrijp de organisatie enigszins. Laten we daar misschien ook nog wat meer over. En er wordt ook nog gekeken of het evenement verplaatst kan worden. Vandaag veel zon. Zonnekracht 7, dat hoort er tegenwoordig bij, hè? Ja, zeker. En 29 graden, lekker. Genieten van de zomer, zeg maar. Dat gaan wij straks ook doen, want we gaan genieten van een vaderdagactie van het EQ-catorium. Zeker. We gaan ook naar de muziekzondag in Lonneke.
2: Yes,
0: och, kijk eens wie hier bent.

0: Bonita hier op het Twente FM. Het is zonneschijn wat de klok slaat. Lekker genieten vandaag, 29 graden. Ja, en dan gaat de kraan wat meer open. En ook de komende dagen en gisteren toch wel een beetje een... een schokkende mededeling dat sommige wijken in Noord-Oost-Twente en plaatsen minder water krijgen. En zelfs helemaal afgesloten worden als echt de nood aan de man is. Jeroen Brunning van Vitens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was nog wel even een dingetje gisteren, die persconferentie. En toch wel wat schokkende feiten, moet ik zeggen. Hoe staan we ervoor met het water in Twente?
1: Dat we, zeker als het langdurig droog en warm zal zijn... we mogelijk te weinig capaciteit hebben om het water uit de kraan nog steeds hard te laten stromen. En dat we dan de waterdruk gaan verlagen, zodat er voor iedereen ook water blijft.
0: Okay.
1: En daarmee wil ik ook zeggen dat we mensen niet willen laten schrikken met een brief die we ze gisteren hebben gestuurd. Want we gaan dat water nu niet afsluiten. En mensen krijgen nog steeds water. Maar bij een piekvraag, zoals we dat noemen, als er heel veel vraag naar drinkwater is, dan willen we het nog steeds kunnen leveren. En vragen mensen daarom om zuinig om te gaan met het water.
0: Ja, nou vind ik dat laatste trouwens een hele goede zaak. Als ik die grote zwembaden zie die altijd gevuld worden, denk ik ook van, moet dat met dat water, weet je? Dat vind ik ook een doodzonde. Maar goed, die discussies kun je soms niet eens winnen, maar het is wel goed om mensen daarop te wijzen. Maar hoe komt het dat drinkwater dan, dat we zo weinig water hebben? Valt er te weinig water? Zijn die drinkbassins niet meer goed? Ik zie iets van het kanaal.
1: Nou, er is in Overijssel en zeker ook in Noordoost-Twente te weinig reserve drinkwater, zoals ze dat noemen. Om juist wanneer er heel veel mensen de kranen openzetten, en dat is dan vaak in de zomer, hè, in de ochtend, hè, en 's avonds. En ze zetten de kraan natuurlijk open om te douchen. Hè, maar ze zetten de kraan ook open om soms de tuin te sproeien als het meer dan 30 graden is. En daar vragen wij nu, nou, weet je, sproei die tuin bij voorkeur niet. Hè, dat de gele gras wat eerst verdroogt door gebrek aan water, wordt toch weer groen. En als je het dan al per se je plantjes wat water wil geven, doe het dan voor 7 uur 's ochtends of 11 uur 's avonds, als de zon niet meer schijnt. Over dat zwembadje, ja, hou dat schoon. Dus dek dat af met een zeil, hè, waardoor je het ook niet elke dag hoeft bij te vullen. Ja, en de tip die heel veel mensen al kennen, omdat Vitens al langer mensen aanspoort om water te besparen, is: douche nou niet zo lang. Hè. Doe dat maximaal 5 minuten.
0: Ja, en niet 3 keer per dag, hè?
1: En bijvoorbeeld ook die 3 keer per dag, inderdaad.
0: En dus zijn mensen die dat doen tegenwoordig.
1: Hetzelfde resultaat krijgen.
0: Vroeger ging je 1 keer in de week in de tel, geloof ik. Maar goed, dat is vroeger. Andere situatie. Zeg maar, ook de aanvoer is toch een probleem, geloof ik. Maar ik las iets van het Twentekanaal. Daar konden we vroeger het water uithalen. Ooit is brand geweest bij Vredestein, lang geleden. En sindsdien is dat kanaalwater is niet meer goed om te gebruiken.
1: Nee, dat klopt. Dus lang geleden wilde Vitens mogelijk water uit het Twentekanaal, hè, gaan zuiveren voor drinkwater. Ja, die deur is hard dichtgeslagen door enerzijds de brand destijds bij Vredestein. Maar ook de waterkwaliteit in het algemeen van rivieren in Nederland. Of kanalen.
0: Ja, dat is waardeloos allemaal eigenlijk achteraf. Maar goed, er valt niet te veranderen. Denken we dat we er zijn met het zuinig omgaan met water? Ik bedoel, kunnen we het dan aan?
1: Ja, we hebben heel bewust een brief gestuurd gisteren naar 46.000 klanten in Noord-Oost-Twente. Juist om ze te vragen, wees nu zuinig met water. Doe dat op tijd. Hè, zodat er ook voor iedereen drinkwater blijft. Hè. En uiteraard, we weten natuurlijk niet wat het weer gaat doen. Maar goed, de komende dagen wordt het in ieder geval warm. Dus de oproep is zeker om zuinig met water om te gaan in de komende dagen.
0: Dat lijkt mij zeker belangrijk. En ook voor die tuinen, gewoon zo'n regentonnetje, dat helpt toch ook al een heel stuk. Hè? Ik bedoel, er valt zoveel water af en toe dat die tonnen wel vol hebt.
1: Ik wou net zeggen, en als de ene ton vol is, dan koop je bij het tuincentrum een andere ton.
0: Ja.
1: En kun je zo toch zo je plantjes en je gras blijven besproeien.
0: Nou, zo is het helemaal. Goed zo. Is er meer na te lezen over deze maatregelen? Ik bedoel, is die folder ook digitaal voor je site van Vitens?
1: Ja, op de website van Vitens vinden onze klanten allerlei informatie over het waarom ook, hè, dat we ze nu vragen water te besparen. om aan die piekvraag, hè, die verhoogde vraag van drinkwater tijdens een langdurige warme zomer tegemoet te komen. Maar ze vinden daar ook gewoon hele handige tips, hè, hoe ze dan dat water kunnen besparen. We hebben ook, dat hebben we gisteren ook aangekondigd, dat we voor een aantal bewoners in de regio Noordoost-Twente ook nog informatiebijeenkomsten gaan houden.
0: Okay.
1: En dat doen we in het bijzonder in Oldenzaal op 29 juni en op 30 juni in Overdinkel.
0: Goed zo. Ik begrijp, als je nu zeg maar 's avonds vanaf 7 uur met de tuinslang in de tuin staat, dan moet je bezwaard voelen, hè?
1: Dan is er een extra aanleiding om nog eens in de spiegel te kijken. Inderdaad.
0: Je zegt dat op een goede manier. Jeroen Brunnik van Vitens, ik dank je wel.

0: Karen de Carpenter en Busy Woman hier op Twente FM. Straks gaan we nog naar Lonneker, want we gaan naar de muziekkoepelwalk, zeg maar. De muziekzondagen komen er weer aan. Dat is altijd een feest. En we gaan ook nog richting Bornebroek, want we gaan het hebben over Glauke Niet. Hoe zit dat nu met die rondweg van, zeg maar, Almelo richting Borne? Er zijn plekken met Glauke Niet. En is dat nu wel de waarheid of is dat niet de waarheid? We gaan het er straks over hebben in de show. Later ook nog de Wiesoloop. En we gaan nog naar Deurningen, CQ Denenkamp, voor een prachtig zomerconcert. En misschien nog naar Ootmarsum. Dus dat beloven we allemaal. Veel te veel. We gaan het straks zien hier in de show. En onderweg is onder andere ook het streeknieuws straks met Rutger.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
0: Bijna 8:30, eerst de hoogste punten uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Dag Mario.
7: De Tweede Kamer vindt dat het afgelopen moet zijn met de onzinverhalen die influencers vertellen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Dat moet strafbaar worden, vindt een meerderheid in de Kamer, meldt RTL. Vaders nemen veel minder verlof op na de geboorte van hun kind dan werd verwacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakt er gebruik van. Er werd gedacht dat meer dan 3/4 dat zou doen. En de nieuwere, stillere vliegtuigen die op Schiphol vliegen zijn ook echt stiller, schrijft het Parool. Uit metingen blijkt dat het geluid voor omwonenden vorig jaar met bijna de helft is afgenomen. Het weer van Weer Online? Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, maximaal 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler en er is veel zon. Vanavond slaat het weer om.
0: Dankjewel Mario. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. In Noordoost-Twente kan er deze zomer tijdelijk minder water uit de kraan komen als het langere tijd warm en droog is. Het gaat om Dinkeland, Losser, Oldenzaal, Terbergen en enkele adressen in Almelo en Hengelo. Dat meldt waterbedrijf Vitens. In Noordoost-Twente is er volgens Vitens al langere tijd maar net genoeg drinkwater voor de bedrijven en huishoudens. Met de komende tropische dagen vraagt Vitens inwoners met klem om niet te veel drinkwater te verbruiken. Vooral niet tussen 6 en 11 uur 's avonds. Het is al langer bekend dat er Glauke Niet zit in het gebied tussen Almelo en Zenderum, waar de omstreden vloedbeltverbinding wordt aangelegd. Glauke Niet is een groenige zandsteen die het moeilijk maakt om infrastructuur aan te kunnen leggen. De komst van de rondweg om Zenderum gaat nu zo'n 177 miljoen euro kosten. Vooral vanwege die Glauke Niet, zo vertelt gedeputeerde Martijn Dadema.
9: Ja, het was bekend dat er in dat gebied Glauke Niet

0: 90.000 euro bij de Belastingdienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 27 tot 30 graden een tropische dag vandaag. Morgen wordt het met 32 graden nog een stuk warmer.
1: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. Houd er even rekening mee. Dat is 3 minuten over 4 kilometer op dit moment wat gemeld wordt. A35 dan, Almelo-West richting Wierde-West. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan hebben we de belangrijkste routes gehad. Een tweetal controles op dit moment op de N332 bij Holte. En op de Auke-Vleerstraat in Enschede. Daar staan ze te controleren. Anders Blitzmeister.

0: Het is de nieuwe van Rino Martin, wou ik zeggen. Tino Martin en Jong en Dom hier op Twente FM op deze donderdagochtend. Prachtig weer vandaag, lekker genieten. Mooie ochtendzonneschijn. 29 graden, wat willen we nog meer? Hartje zomer. En ja, komende zondag is het dan ook leuk om zeg maar te gaan luisteren naar de Muziekzondag. In Overdinkel, de traditionele Muziekzondag. Martin Kroeze, goedemorgen.
1: Ja, maar niet in Overdinkel, hè?
0: In Lonneke. Ja, neem je niet kwalijk. Ja, ja, ik haal goed. Ja, heel goed. Even met de zweep. Ja, ja, ja. Nee, uiteraard.
1: Je stuurt iedereen de verkeerde kant op.
0: Nee, ja,
1: nee,
0: maar
1: in
0: dat,
1: Lonneke.
0: Wel bekend in Lonneke. Altijd gezellig. Helden. Want in Overdinkel hebben ze geen koepel. Dus nee, dat weet ik. Dus mooi, nee, wel een mooi bos, maar dat is wat anders. Goed zo.
1: Ja. Vertel. Nou, hebben Twente weer gehad.
0: Ja. Zo is dat. Ja, iedereen weer goed behandeld. Zeg maar, wat gaan we weer doen? Want we gaan weer van start, hè?
1: We gaan, ja, de tweede keer alweer, hè. In mei zijn we begonnen. Dat was ook ontzettend leuk. En nu aanstaande zondagmiddag. We beginnen met Divia. Divia maakt een beetje bijzondere muziek. Dat, het is een Curaçaose, maar met een Indiaanse vader. En die schrijft haar eigen teksten, ook in het Papiamens. En ze noemt het zelf popmuziek. Maar er zitten ook elementen in van soul, rhythm and blues, blues, jazz. Dus hartstikke leuk om naar te luisteren. Echt een bijzonder talent dat we hier op dit moment in Twente hebben.
0: Beetje zomers, zeg maar. Echt past bij het weer.
1: Ja, het past helemaal 100% bij het weer wat we aanstaande zondagmiddag hebben.
0: Ja. Heerlijk. Genieten ze.
1: Ja, dan heb je het idee dat je op het strand ligt in Curaçao en dat je luistert naar haar muziek.
0: Ja,
1: ja, zo gaat dat.
0: Ik ben voor.
1: Ja, nou. Ja. En dan, dat optreden duurt een minuut of 40 ongeveer. En dan rond 3 uur krijgen wij de Drieland Big Band. Duits-Nederlandse Big Band. Behoorlijk bekend al in Twente en in het Duitse grensgebied. Grote band, prachtige muziek. En vooral ook heel afwisselende muziek. Hè. Veel swing. Dus ook helemaal passend bij de warmere temperaturen die we zondag hebben. Maar ook jazz, pop en ook wat rocknummers. Ja, gewoon natuurlijk, het is een big band, dus met trompetten, trombones, saxofoons. Maar in dit geval, ze hebben ook drums, percussie, een piano, een basgitaar. En ze brengen nummers zowel van de bekende big bands, Herbie Hancock, Lenny Niehaus, Sammy Nestico, maar ook nummers van de Beatles, Adele, Van Morrison. Dus hou je van muziek in een heel breed scala. Kom zondagmiddag naar het Dorpsplein in Lonneke.
0: Zo is dat. Nogmaals, in Lonneke. Kan niet missen natuurlijk. Er ligt al een prachtig kruispunt overal tussendoor qua fietsroutes. Dus beter kun je niet treffen natuurlijk. Hè?
1: Nou, zo werkt het ook. Hè? Zo werkt het ook.
0: Ja.
1: Je ziet heel veel mensen langskomen. Niet iedereen weet dat het is. Maar dan horen ze muziek en denken, oh, het is mooi weer. Even luisteren. Wat hebben ze? Oh ja. Even de fiets aan de kant, even een kwartiertje, half uurtje luisteren en dan fietsen ze weer door.
0: Helemaal
1: en dat is helemaal, onze bedoeling. Ja. Ja,
0: nou, dat ziet er dus goed uit voor komende zondag. Lekker genieten. Even kijken, als we er tegen 2 uur zijn, als we nou zeg maar om 1 uur komen, eerst een uitsmetertje doen daar en dan zeg maar om 2 uur gaat het programma beginnen, hè?
1: Om 2 uur begint het programma, klopt, ja.
0: Goed zo. We zijn er weer klaar voor in Lonneke. Ik dank je wel, Mattie. De volgende keer weer aan de bel trekken, hè? Wees welkom.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Oké, succes verder.

0: Nou, even uit mijn hoofd, 1986 was een hele fijne zomerhit. En hebben we nog een paar leuke plaatjes gemaakt. Maar er waren meer disco-jetsers, zeg maar. Dus dat was de andere categorie. Zo is het. We gaan wat leuks doen in Oud-Marsum in het kader van Vaderdag. En ja, dat is komende zondag, mocht je in één keer schrikken. Lia Altink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we meemaken in Oud-Marsum? Wat kunnen we de vaders cadeau doen?
1: Nou, we kunnen daar een hele leuke gratis. Alle mannen mogen gratis naar binnen die zondag. En dan is er voor degene die hun kinderen, kleinkinderen, buurkinderen, wie dan ook, meebrengen een leuke speurtocht te doen. Waarin heel veel titels van boeken verstopt zitten. En daar moet een slagzin uitkomen die uiteraard over vaders gaat.
0: Ja, dat is wel
1: de bedoeling. Iedereen heeft een vader, dus dat kan altijd, hè?
0: Ja. Van oorsprong is dat zeker zo. Dus dat moet zeker goed komen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, het is in dit geval in het educatorium in Oud-Marsum. Wat doet het educatorium?
1: Het educatorium is een schoolmuseum met een hele uitgebreide collectie met spullen waar we allemaal onze herinneringen aan hebben. Want we zijn allemaal naar school geweest. En jong en oud kunnen daar hun gang gaan met dingen bekijken, dingen doen. En we hebben een vaste collectie. Maar we hebben dit jaar ook een tijdelijke expositie. Die gaat over Annie M.G. Schmid. En we hebben daar de muzikale lijn in gekozen. Dus je kunt daar ook nog Dikketje Dap meezingen. En dat weten ook bijna alle mensen wel. Maar ook heel veel boeken van Annie zijn er te zien. Dus er is voor alle leeftijden iets te doen. En dat vinden we juist zo belangrijk. Dat jong en oud ons museum weten te vinden.
0: Ja, de legendarische Annie M.G. Schmid. Ja, dat is er ook
1: ja,
0: wat.
1: Zeker.
0: Ja, het is toch ook altijd niet meer onder ons. Nederland. Ja, precies.
1: Nee, altijd. Al een hele poos niet. Nee. Ja. Maar haar werk is zo bekend
0: ja,
1: bij
0: zeker.
1: Iedereen.
0: Nou.
1: Dus dat maakt het wel heel iconisch. Dat je dan, en zelfs na je dood, nog door iedereen gelezen en herkend wordt. Jippie Janneke kent iedereen.
0: Ja.
1: Maar Otje en Pluk. En
0: noem
1: het hele rieltje. Maar ook, ja, precies. Alle versjes. En vergeet alle versjes voor grote mensen niet. Ja. Met soms een hele ondeugende lading erin. Dus van jong tot oud is er wel iets te beleven.
0: Goed zo. Even kijken. De openingstijden, want het is aanstaande zondag in dit geval voor de papa's.
1: Zondag. Ja, dan is het van 12 tot 4 open. En op de zaterdag en de maandagmiddag zijn we van 1 tot 5. En alle andere dagen van 10 tot 5. Dus de entree is ruim, zullen we zeggen. En voor de entreeprijs hoef je het niet te laten.
0: Nee, dat mag duidelijk zijn.
1: Precies.
0: Educatorium.nl.
1: Alle keer, ja.
0: Ja, dat is het webadres. Ik dank je wel, Lia. Helder verhaal. We komen met alle papa's komende zondag.

0: Justin de Wind. De Wild heet hier eigenlijk en cheerio. Nou, zomers kan het natuurlijk niet. En lekker genieten, beste mensen. 29 graden vandaag, prachtig weer. En afgelopen week het CQ goede nieuws. Ofwel, of niet, dat er een rondweg komt tussen Almelo en Borne. Dat gaat al jaren, dat gesteg al 177 miljoen euro. En gaat het nu wel of niet? Wanneer gaat de schop in de grond? Dat is ook de vraag. Maar daar kwam dus bij dat de Glauco niet in de bodem zit. En Jan Bartels, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van Dorpsbelangen Bornebroek. Hoe zit dat met de Glauco niet? Er wordt net gedaan of dat niet bekend was. En wat is Glauco niet?
1: Ik zal eerst even uitleggen wat Glauco niet is. Glauco niet is gewoon een gesteente wat in de grond zit. Dat zijn lagen die net in Twente aan het oppervlak komt. En op zich is Glauco niet een heel zacht materiaal. Het is ongeveer een beetje brosachtig. Net als een brosreep, wat mensen wel kennen. Er zitten dus holtes in. En dat betekent als je erop gaat bouwen dat het niet stevig is en dat het inzakt. En dat zorgt er dus voor dat als je een tunnel onder het spoor doormaakt wat in die voetbeltverbinding zit, dat die vele malen duurder wordt, omdat je dus ontzettende extra funderingen moet doen. En zelfs dan ben je nog niet zeker dat het werkt. Want een voorbeeld van glauconiet zit ook bij de Westerschelde-tunnel in Zeeland. En er is daar na 22 jaar zijn de verzakkingen en betonschades, waardoor er dus al voor 30 miljoen reparatie is en de weg ook nog 4 maanden afgesloten wordt. Dus dat willen wij hier niet.
0: Nee, dat mag duidelijk zijn. Maar
1: dat zou ProRail ook niet willen.
0: Nee, dat lijkt mij zeker niet verstandig. Ook voor een belangrijke treinroute is dat niet handig. Maar er wordt dus net gedaan of dat dus nu pas bekend wordt. En dat verbaast jou ook, begrijp ik.
1: Dat verbaast ons, want de provincie heeft zelf ooit in 2022, ruim voordat ze besluit namen voor die vloedbeltverbinding, dus dat was 2 jaar tevoren, hebben ze een rapport op laten stellen naar de bodemgesteldheid in deze omgeving hier in Twente. En daar kwam het woord glauconiet 15 maal in voor. En dat stond ook in het lagenpakket bij Zenderen, zit glauconiet houdend zand. Dus het verbaast ons ten zeerste dat niet boven de grond gekomen is, om het zo maar te zeggen,
0: nou,
1: in deze
0: mooi
1: beeldspraak.
0: Ja, precies.
1: Wij denken gewoon dat het wel bekend was, maar ja, bewust of onbewust niet meegenomen is. Want als we dat meegenomen hadden, was deze variant het waarschijnlijk nooit geworden, omdat die te duur was. En ja, Nu is hij het wel geworden. En dan wordt achteraf dit erbij gevoegd en komen dus 100 miljoen euro duurder uit. Wat een verschrikkelijk hoog bedrag is natuurlijk in deze tijd.
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Maar hoe kan dat allemaal? Is dit een dwaling of is dit bewust achtergehouden? Ja, ik noem het allemaal dwaling. Of worden er spelletjes gespeeld? Het klinkt een beetje hard wat ik zeg, een beetje raar. Maar je voelt het, bijna zo.
1: Ja, dat kunnen wij natuurlijk net niet hard maken. Maar,
0: nee, begrijp ik.
1: Ja, voor de schermen zal ik dat niet zeggen. Maar achter de schermen zeggen wij wel er wat over.
0: Ja, ik begrijp het. Nou, kom een keer achter de schermen, Jan.
1: Ja, prima.
0: Hoe zit het precies met het tracé? Loopt ook een deel over de grond, zeg maar, van Bornebroek? Want er zijn wat varianten geweest en ik kan het langzamerhand op de kaart niet meer duidelijk krijgen.
1: Op zich loopt er een stuk, zeg maar, hier langs Bornebroek over een heel mooi gebied. Dat is een gebied van 200 voetbalvelden, zeg maar, waar geen enkele weg doorheen loopt. Behalve een heel mooi fietspad wat heel druk befietst wordt en wandelroutes. Dus dat is eigenlijk jammer als dat gebied eraan zou gaan. En het is ook niet nodig. Wij hadden toen een variant langs het spoor. Alleen ook daar is een tunnel voor nodig. En ook daar zal Glauco niet zitten, want in Borne willen ze ook een tunnel hebben in de Oomsweg. En die gaat dus niet door, omdat die ook al veel duurder is door die Glauco niet. Dus daar komt überhaupt geen tunnel. Dus ons idee is ook vrij simpel nu. Een spoortunnel hier in dit gebied is een no-go. Dat ga je gewoon niet doen, want dat wordt gewoon veel te duur. Is, ondanks dat je misschien extra maatregelen neemt, nog steeds risicovol. Dus gewoon niet doen. En wij zeggen dus, ga gewoon oostelijk van Borne en Zenderen langs. Dat kun je voor de huidige 70 miljoen makkelijk doen. Bespaar je die 100 miljoen en klaar is Kees.
0: Ja. Dat zou het beste zijn.
1: Alleen heb je dan weer een nieuwe procedure nodig. En dan moet Zenderen langer wachten. Dat is uiteraard jammer.
0: Dat is
1: ook
0: een dingetje. Ja, zeker weten. Want die willen graag die auto weg.
1: Maar hier hebben ze uiteraard niks, of bijna niks aan. Als je het voorstel doet wat ik voorstel, dan kom je dus op een gegeven moment in plaats van op 6.500 tot 8.000 auto's die met die nieuwe voetbalverbinding naar door Zenderen rijden, is dus nog steeds verschrikkelijk veel. Met ons voorstel kom je aan 1.000 tot 1.500 auto's. Okay. Wij noemen dat dan ook de vloedbeltverbinding 2.0.
0: Ja, Ik zou hem toch nog even doordrukken, Jan. Ik weet dat het lastig is, want volgende week wordt er voor mij al... of over 2 weken wordt er al over gesproken.
1: Over 2 weken wordt het beslist.
0: Ja, ja, ja. Nou, we houden het in de gaten. Ik dank je in ieder geval voor de duiding met betrekking glauconiet. Ja. Jan Bartels van Dorpsbelangen, Bornebroek.
2: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
3: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
2: Discussie.
4: Discussie gesloten lijkt me.
5: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
4: Nee, nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
5: Oh, is dat zo?
4: Jazeker. Ja.
2: En Twentse cultuur.
6: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
2: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is klaar met alle onzin die influencers verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen. Het moet strafbaar worden, vinden ze. Influencers komen met kreten als hormonen zijn vergif. En dat terwijl het aantal mensen met SOA's omhoog schiet, zegt een Kamerlid bij RTL. De herrie rond Schiphol is de afgelopen jaren een stuk minder geworden, schrijft het Parool. We zitten nu op de helft van 2018, wat overigens wel een recordjaar was. En dat komt door nieuwe vliegtuigen die een stuk stiller zijn. Bijna de helft van de toestellen die op Schiphol vliegen is van dat type. In Moskou zijn alle grote luchthavens dicht na een grote droneaanval van Oekraïne. Er zouden gebouwen zijn geraakt in Moskou, waaronder een energiecentrale in het zuidoosten van de stad. Over slachtoffers is niks bekend. Rusland zou meerdere drones uit de lucht hebben geschoten voor ze schade konden aanrichten, maar niet alles. En maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders neemt geboorteverlof op. Dat is veel minder dan verwacht. Er werd gerekend op meer dan 3/4 van de kersverse vaders die dat zou doen. De regeling bestaat nu 6 jaar. Mannen hebben recht op 5 weken verlof na de geboorte van hun kind tegen 70% van het salaris. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar op de meeste plekken gaat het echt de goede kant op. Op de A28 Amersfoort-Zwolle. Nog file tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 8 kilometer, klein kwartiertje dus. En de A50 Arnhem-Os file tussen Valburg en Ravenstein. 10 minuten over 8 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Twente FM.
1: Test 1, 2, goedemorgen, welkom. Straks gaan we het hebben over het carillon met Esther. We gaan nog naar de Wieseloop. Waarom gaat die niet door? En we doen ook nog een concert met de Harmonie. Zowel Deuningen als Denenkamp. En nu...

0: Rosalind kwam binnen via de 120-app. Daarvoor Donna Summer. We hadden 24-7, Fleetwood Mac, Joe Public en Yarbrough Peoples. Om je vingers bij af te likken, zeg ik dan maar weer. Morgen vroeg weer een ronde 6 op een rij. Dat doen we even na 9 uur. Mensen welkom via de 120-app. Die kun je downloaden via de Play Store of via 20fm.nl. Rechterbovenzijde, link-icoontje. We gaan richting Esther Schotman. We hebben het carillon weer aanstaan, want er gaat wat in en ander gebeuren. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat kunnen we meemaken? Wat ga jij de mensen voorschotelen?
1: Nou, zondag vanaf 12:15 ga ik met 5 dichters van Dichters in Enschede ga ik samen optreden.
0: Okay.
1: Zij staan bij mij in de toren en zij lezen vooruit eigen werk. Zijn via de speakers in de toren te horen. En dan komt dat geluid mooi samen met de klokken op de Oude Markt terecht.
0: Ah, je maakt er wel weer een spektakel van, zeg.
1: Ja, tuurlijk. Dat moet ook, hè.
0: Ja, nee, dat moet ook.
1: Bij het brandmonument staan. Dus de mensen kunnen zelfs even zitten luisteren. Ik heb haar muziek bijgezocht bij die gedichten. Die past bij de inhoud van het gedicht.
0: Ja, hoe gaat het nou met die luidsprekers zitten? Die boven in de toren komt daar ook het geluid vandaan dan straks?
1: Ja. Halverwege de toren staan 3 speakers. En daar is geluidskunst aan verbonden. Dus die staan er al langer dan dat ik stadsbeier hier ben. Die hoort bij de cultuurmijl van Roombeek naar het centrum.
0: Ja.
1: En dat zijn supergoeie speakers. Dus dat is heel, daar maak ik dankbaar gebruik van als ik zelf met een zanger of nu met dichters optreed.
0: Ja, maar doe je dat tegelijkertijd? Ik bedoel, is de mix dan goed tussen het carillon en de spraak?
1: Ja, daarvoor zit er iemand buiten om dat goed in de gaten te houden.
0: Okay, ja.
1: Want ik kan niet overal tegelijk zijn natuurlijk. Dus die zorgt ervoor op afstand dat hij het volume wat harder of wat zachter kan zetten. Want ja, die dichters hebben natuurlijk ook niet allemaal hetzelfde stemvolume.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus, ik kan dan gewoon spelen zodat de klokken mooi te horen zijn. En dan wordt het geluid van de stem wordt aangepast.
0: Ja, het zijn Enschedese dichters, hè, wat je zegt. 4-tal, hè, had je het over.
1: Ja. Ja, eentje woont in Hengelo, maar die hoort
0: vooruit.
1: Wel bij de dichters in Enschede.
0: Nou, vooruit dan. Goed zo.
1: Ja,
0: hartstikke
1: vooruit,
0: mooi.
1: Hè?
0: Ja, mag net. Zolang het maar 20 is. Zeg, hoe laat begint het allemaal, Esther?
1: 12:15.
0: Kwart over 1.
1: Kwart over 1 tot 2, 3 kwartier. Stoelen staan bij het brandmonument op de Oude Markt. Daar zijn ook programmaboekjes, want het is eigenlijk het eerste concert van de zomerserie. De zomerserie Zomergasten op het Stadscarillon. Dus daarna, elke 2 weken heb ik een gast bij er hier. En ik sluit zelf af met Hielke Banning en Quatre Mains op 16 augustus met internationale liedjes.
0: Altijd gezellig met Hielke. Dus,
1: ja, toch?
0: Zeker. Absoluut.
1: Ja.
0: We zijn erbij komende zondag. Ik dank je wel, Esther Schotman.
1: Nou,
0: hoi. Hoi.
1: Ja.

0: Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 3:30. Eerste hoofdpunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De twee doden die vannacht werden gevonden in het Groningse Meerstad zijn volgens RTV Noord een echtpaar. De doodsoorzaak is nog altijd niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Het aantal mensen met een geslachtsziekte groeit enorm en influencers zijn daar mede schuldig aan, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom moet er een verbod komen op het verspreiden van onzinverhalen over voorboedsmiddelen. En Nederlandse militairen gaan Europa verdedigen op plekken waar Amerika dat niet meer doet. Maar hoe dat gaat gebeuren, zegt defensieminister Jessegus niet. Dat is geheim.
7: Mario, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Noordoost Twente kan er deze zomer tijdelijk minder water uit de kraan komen als het langere tijd warm en droog is. Het gaat om Dinkeland, Losser, Oldenzaal, Terbergen en enkele adressen in Almelo en Hengelo. Dat meldt waterbedrijf Vitens. In Noordoost Twente is er volgens Vitens al langere tijd maar net genoeg drinkwater voor de bedrijven en huishoudens. Met de komende tropische dagen vraagt Vitens inwoners met klem om niet te veel drinkwater te verbruiken. Vooral niet tussen 6 en 11 uur 's avonds. Het is al langer bekend dat er Glacco niet zit in het gebied tussen Almelo en Zenderen, waar de omstreden vloedbeltverbinding wordt aangelegd. Glacco niet is een groenige zandsteen die het moeilijk maakt om infrastructuur aan te kunnen leggen. De komst van de rondweg om Zenderen gaat nu zo'n 177 miljoen euro kosten. Vooral vanwege die Glacco niet, zo vertelt gedeputeerde Martijn Dadema.
10: Ja, het was bekend dat er in dat gebied Glacco niet zit. Maar waar precies, ja, dat moet je met specifieke boringen onderzoeken. En helaas, precies op de plekken waar wij infrastructuur moeten aanleggen.
9: En de eigenaar van het failliete bedrijf MBI Duurzaam in Hengelo moet mogelijk tonnen terugbetalen. De ondernemer is namelijk privé aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement, dat intussen is becijferd op ruim 750.000 euro. MBI Duurzaam was installateur van onder meer zonnepanelen, warmtepompen, airco's en laadpalen. Er hebben zich 34 schuldeisers gemeld. En ook heeft het failliete bedrijf nog een schuld van ruim 90.000 euro bij de Belastingdienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 27 tot 30 graden een tropische dag vandaag. Morgen wordt het met 32 graden nog een stuk warmer.
7: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar gebleven? De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 4 kilometer. En Stroep-Barneveld 4 minuten over 3 kilometer. Dat zijn de routes die op dit moment gegeven worden. Met vertraging voor de regio. Dan een drietal controles. Die worden gemeld op de A1 bij de Lutte. Op de A1 bij Holten. En op de Ook- of Leerstraat in Enschede. Aldus flitsmeister.nl.

0: Modern Nike Bear, dat is ook als jij gaat lopen en het is te warm. Zo zijn er wat hardloopwedstrijden, sportevenementen afgelast. En een ervan, dat was gisteren al bekend, was de Wieserloop. En dat is de tweede keer. Manfred Kurbel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat doet pijn.
1: Ja, dat doet zeker pijn. Zeker omdat het ook nog eens een keer om de jubileumeditie gaat. 25 jaar lang. Eigenlijk op één keer na in de coronatijd de Wieserloop nooit hoeven af te gelasten. En dan nu twee keer achter elkaar, ja. Dat doet pijn, maar goed, het is gewoon niet anders. Ik bedoel, het is voor een heel groot deel is het echt pure toeval. Want dat kan ik gelijk wel even toelichten. Ik zag net namelijk ook als reacties op Facebook, heel veel reacties met advies: moeten we misschien niet verplaatsen naar een ander tijdstip in het jaar. Echter, de afgelopen 5-6 weken tot op de dag van gisteren hadden we de loop perfect kunnen organiseren. Dus dat nu in 1-2 dagen tijd de temperaturen zo extreem worden, ja, dat is... Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En dat dan net de Wieserloop in dit weekend valt. Want voor volgende week lijken de temperaturen ook weer milder.
0: Ja,
1: en zo,
0: ja.
1: was het vorig jaar exact hetzelfde. Ja. Een week na de Wieserloop was het 20 graden. Dus,
0: ja. Nou, het is ook dus, zo dat we er natuurlijk veel meer bovenop zitten dan zeg maar jaren geleden. Dan lieten we gewoon zeg maar de tocht doorgaan. Maar tegenwoordig door de media en door allerlei... Stel dat het toch misgaat, dan krijgt de organisatie het op het dak van... Zie nou wel, weet je, dat soort gezotemieten krijg je de hele tijd, toch?
1: Ja, nou kijk, het punt is... ik was zelf ook in de veronderstelling, want ik had deze week gebeld door de GOR, de geneeskundige... dienst, zeg maar, die hier verantwoordelijk is voor de regio. En die adviseren dus te strengste om de loop af te gelasten. Nou, door middel van allerlei berekeningen die ze dan doen. Dan denk je zelf van, joh, we hebben maar een rondje van 5 en we hebben maar een rondje van 10 kilometer met heel veel waterposten, sproeiers, ga zo maar door. Extra opgeschaald in EHBO, zelfs mensen van het Witte Kruis. Dus ja, wat kan er nog gebeuren? Maar ook zij adviseren dan nog steeds om het niet te organiseren. Ja, het is namelijk een misvatting dat mensen denken dat alleen bij lange afstanden die hitteberoertes ontstaan. Maar volgens de GOR hebben zij ieder weekend, krijgen ze de rapporten van de geneeskundige dienst, dan wel van de ambulancebroeders. En die hebben ook op kortere afstanden met mensen te maken die volledig oud gaan. Dus dat werd
0: dan willen.
1: Ook. Nee, dat werd er ook gelijk tegengesproken. En dan durf je, en mag je die verantwoordelijkheid ook niet nemen om te zeggen van we laten het maar doorgaan.
0: Helder verhaal. Manfred, we hebben elkaar vorig jaar ook gesproken toen het afgelastwet te zeggen van misschien moeten we eens kijken in Zuid-Europese landen hoe ze daar dit soort sportevenementen organiseren. Ben je daar nog verder mee gekomen? Is er nog actie in ondernomen?
1: Nou, het punt is dat je toch heel sterk afhankelijk blijft van de totale omstandigheden. Dan doel ik met name ook op de luchtvochtigheid. Wat je in Zuid-Europese landen ziet is, punt 1, heel veel van die wedstrijden zijn dan 's morgens vroeg. Nou, dat was voor ons nu geen optie, omdat organisatorisch dat heel moeilijk is. Maar ten tweede zit je ook... met dit keer ook met een hele hoge luchtvochtigheid voor zaterdagochtend, zoals voorspeld wordt door de GOR. Nou, en dat is ook een punt wat je dus in Zuid-Europese landen heel vaak ziet. Daar praat je dan niet over wedstrijden tijdens met heel hoge luchtvochtigheid. Daar is de lucht veel droger, daar is het veel minder benauwd. Dus dan is die zonnekracht is er wel. Ja. Dan doen ze het heel vaak 's ochtends. Dus het is wederom een combinatie van factoren die in dat geval dan, dan ook wat makkelijker zijn weer in Zuid-Europese landen ten opzichte van de omstandigheden zoals ze voor dit weekend voor ons geschetst
0: zijn. Ja, het is weer pure pech. Het is balen. Ik las ergens iets, ook bij jullie zelf, dat er misschien nog gekeken werd naar een latere datum. Is dat reëel? Want dat zit vast op vrijwilligers en zo, hè?
1: Ja, het is een optelsom van. Kijk, het is natuurlijk een grote organisatie inmiddels en ook een complexe organisatie. Waar we, bestaat uit vele puzzelstukjes. En die moeten allemaal wel samenvallen om überhaupt een loop op een later tijdstip nog te kunnen organiseren. En dan doel ik op een geschikt moment in de agenda. Dus dat we niet tegelijk met andere lopen zitten in de regio die we dan misschien waarvan je dan een concurrent wordt. Je zit natuurlijk met de beschikbaarheid van verkeersregelaars, van vrijwilligers, maar ook de leveranciers van al die dranghekken. Ga zo maar door. Het is echt, alles moet dan wel kunnen en kloppen om niet een gedevalueerde loop te organiseren. Want dat is iets wat je niet wilt. We hebben de 25e editie en dan moet het wel, om het maar zo te zeggen, visueel loopwaardig zijn. En niet dat je met veel minder lopers of met een afgeschaalde loop dan het doet omdat het dan per se een editie moet zijn.
0: Helder. We wachten af, Manfred. Helder verhaal, duidelijk verhaal, begrijp ik allemaal. En mocht er nieuws zijn of er toch nog iets wat te organiseren is of voor volgend jaar, dan hoor ik het graag. Manfred Krubbel, dankjewel.
1: Goed zo, tot je dienst.
0: Wij gaan terug in de tijd, terug in de muziekgeschiedenis. Want we gaan naar 1976. Toen hadden we nog niet over hitte en allerlei andere zaken. Want het was wel een hele warme zomer, die 1976. Tom van Dranen wijst ons op het volgende, 18 juni. Want dat is de vooravond van het huwelijk van de jonge Zweedse koning Karel Gustaf en het 32-jarige Duitse burgermeisje Sylvia Renate Sommerlath. Groot feest en geweldig in de middeleeuwse kostuums. Zingt uiteindelijk ABBA voor het eerst, en dat is speciaal voor deze gelegenheid geschreven, het nummer Dancing Queen. De single die komt op 14 augustus 1976 binnen in de Nederlandse top 40. Dancing Queen van ABBA die staat vanaf 4 september 1976 vijf weken lang aan de top. Op deze dag voor het eerst ten gehore gebracht ter gelegenheid van het huwelijk van Karel Gustaf en Sylvia Renate Sommerlath. 18 juni 1976 in middeleeuwse kostuums.

0: zomerhitje. Ook alweer 10 jaar geleden, geloof ik, als het niet langer is. En This Girl hier op Twente FM. Nou, scheiden van de markt. Hebben wij Paul Nijmeijer nog. Want ja, er is wat leuks komende zondag. En dat heeft te maken met Plegelmers het The Movies. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Wat gaan we meemaken?
1: Nou, even een correctie. Ik denk dat het gaat om het zomerconcert.
0: Dat bedoel ik eigenlijk, ja. Heb ik een verkeerde naam te pakken?
1: Nee, nee, dat niet maar. Het is verschoven naar vrijdagavond.
0: Oh, nou vertel.
1: Praktische redenen.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Het is goed dat je belt, want dan kan ik alles even corrigeren.
0: Doe maar even bij deze. Ga je gang.
1: Nou, in ieder geval een zomerconcert. En we doen dat elk jaar. Samen met de Eendracht uit Deernekamp. Vorige week zijn we in Deernekamp geweest en onderdeel uitmakend van de Sound Gardens. En ja, vrijdagavond in Deurningen. En we hebben een goed gevarieerd programma. Het begint om 8 uur tot 9:30 s'avonds. Nadien de gelegenheid om even bij Pellers een terrasje te pakken. Dus kortom, alle omstandigheden zijn gunstig om even eruit te fietsen naar Deurningen.
0: Zeker weten. En dat dus in open air. Wat willen we nog meer, Paul? Dat is helemaal te gek.
1: Ja, precies. Ja, dat is wat ik al aangeef. En ik hoop dat in ieder geval het weer goed meewerkt.
0: Tuurlijk.
1: En het ziet er wel naar uit. Ja. Dus we zijn vol verwachtingen wat dat betreft.
0: Afgezien van de hardloop-evenementen zoals het halve mijl in Hengelo en de wisselloop die niet doorgaan, is dit prima te doen. En dan moeten we er ook lekker van genieten, een prachtige zomersavond. Zeg, Plegelmers het, de Movies heet het toch, of niet? Dat heb ik toch wel goed?
1: De Performers? Ja, de Movies.
0: Ja.
1: Centraal staat eigenlijk het thema films.
0: Ja.
1: En we hebben een medley van science fiction thema's.
0: Oh, jee.
1: Van Star Wars en Star Trek. En wel bekende films. Backdraft, Robin Hood, Pirates of the Caribbean. Dus kortom, heel veel filmmuziek. Maar daarnaast ook nummers uit de 80s, The Best of the Beatles. Nou, Udo Jurkens komt nog even voorbij. En Marco Borsato mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dus kortom, een zeer gevarieerd programma. En wat ook heel mooi is, dat onze slagwerkgroep doet ook mee. Het is echt een slagwerkgroep. En je ziet dat veel slagwerkgroepen ophouden te bestaan, maar in Deurningen is die nog heel actief.
0: Goed zo. Ik bedenk me ook een beetje aan. Hoor je hem? Even kijken. Tubular Bells van Mike Oldfield. Zit hij er ook in? Krijgt de rillingen van over de rug. Lopen we echt.
1: Hij zit er niet bij in, maar het is een goede aanrader voor volgend jaar.
0: Nou, dan maakt het wel een beetje spooky in. In Deurningen. Moet niet doen. Ja. Laat maar. Goed zo, Paul. Hoe laat begint het allemaal?
1: Het begint om 8:00 s'avonds tot 9:30.
0: Goed zo. Morgenavond dus in Deurningen.
1: Ja. Van harte welkom. Fiets eruit. Fiets naar Deurningen. En ga genieten van ons concert.
0: Goed zo. Gaan we doen. Paul Nijmeijer.

0: horror hardloop liefhebbers. Naast de Wieso-tocht is ook de even kijken, halve mijl in, of de dubbele mijl moet ik zeggen, Hengelo afgelast. Die gaat vandaag niet door. Ook vanwege de warmte. En daarnaast de berichtgeving vanochtend al over de Wieso-loop van komende zaterdag. Het is wat voor de rest, zou ik zeggen, gewoon wel lekker genieten van het heerlijke weer. Want het ziet er prachtig uit. Dus Mark, Jordi en Nienke. Of was er nog Nicky? Doe je best straks.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
4: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die vannacht dood werden gevonden in een huis in het Groningse Meerstad zouden gaan verhuizen naar een andere plek in die buurt. Volgens RTW Noord gaat het om een echtpaar en woonde hun 13-jarige dochter er ook. Zij zou voorlopig ergens anders worden opgevangen. De politie wil nog niks bevestigen en doet onderzoek. Nu Amerika minder vliegtuigen en oorlogsschepen in Europa heeft, gaat Nederland helpen om dat gat op te vullen. Volgens defensieminister Jessugus doen we alles wat er van ons gevraagd wordt. Maar wat dat betekent is geheim. Nu we weer tegenover een vijandig Rusland staan, is dat volgens Jessugus belangrijker dan ooit. In een gebouw in Nuenen, vlakbij Eindhoven, is iets gevonden dat op een explosief lijkt. Er zijn ook ruiten van het gebouw vernield. Het gaat om een gebouw waar vanaf de zomer asielzoekers worden opgevangen. Een groepje tegenstanders probeerde de komst van het AZC via de rechter nog tegen te houden. En een eeuwenoude boom die een link heeft met het verhaal van Robin Hood is dood. De eik staat in het Engelse Sherwood Forest, het bos waarin Robin Hood zou hebben gewoond. Hitte en droogte zijn de boom fataal geworden, maar ook toeristen. Zij konden zelfs in de holle stam klimmen, maar daar is jaren geleden een eind aan gemaakt. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost, behalve die op de A50 van Arnhem naar Os. Daar sta je nog 5 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.
5: Mark van der Ven.

tijdje geleden alweer deze van Savage Garden. En Now Won't You hoor je. Vandaag aan het begin voor deze aflevering van de Uitzendkracht. En vandaag wil zeggen donderdag 18 juni. Goedemorgen, mijn naam is Mark van de Ven. Lekker hits zijn weer onderweg om aan het werk te gaan. Om aan het werk te blijven en in de richting van de lunch te gaan. Dat doen we samen met de grootste artiesten dit gedeelte. Onder meer met Lionel Richie, Santana, de Sugababes, Mika en Bruno Mars. Hier is hij met Risk It All op Twente FM. For just

Morgan Wallen en Love Somebody in de Sugar Babes hoor je met Push the Button. Het weer voor vandaag. Het wordt al warm. 29 graden en het is zonnig vandaag. De wind komt er vanuit het zuidwesten met kracht 2. Dus daar hebben we weinig verkoeling van. Morgen waait het wel iets meer met kracht 3. Maar desondanks loopt de temperatuur flink op. Morgen tot een recordhoogte van zo'n 34 graden. Je hoort het goed. Laat ik het net morgen hartstikke druk hebben. Hè? Ben benieuwd of we dat gaan overleven, zeg maar. Morgen trouwens ook kans op een enkele klap onweer. Houd dat zeker even in de gaten.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhütte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakle u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik daar dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1.

0: Inwoners van de gemeente Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen moeten deze zomer mogelijk rekening houden met minder water uit de kraan. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de vraag naar drinkwater tijdens warme en droge periodes steeds verder toeneemt, terwijl de beschikbare watervoorraden beperkt zijn. Vooral tussen 6 uur en 10:30 s'avonds ontstaat druk op het systeem, doordat veel mensen tegelijk douchen, de tuin sproeien of een zwembad vullen. Om problemen te voorkomen kan Vitens de waterdruk in de regio tijdelijk verlagen. In een uiterste situatie wordt de druk extra teruggebracht in de Oldenzaalse wijken Gravenes, De Essen, De Tij en de kern van Overdinkel. Bewoners krijgen hierover extra informatie tijdens bijeenkomsten eind juni. Vitens roept inwoners en bedrijven op zuinig om te gaan met drinkwater. Structurele oplossingen zoals nieuwe waterleidingen en de uitbreiding van waterwinning laten nog jaren op zich wachten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een zonovergrote dag met af en toe wat sluierbewolking, komt de temperatuur uit rond de 29 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er iets meer bewolking. Mogelijk kan daar een spatje regen en een klap onweer bij zitten. En het koelt niet verder af dan 19 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Church of the Poison Mind hoorde je. En daarvoor Dua Lipa met Illusion. WK voetbal, inclusief de wedstrijden die afgelopen nacht en vanochtend al zijn gespeeld, zijn er wedstrijden vandaag te vinden tussen Ghana en Panama, Oezbekistan en Colombia. Vanavond om 6 uur Tsjechië, Zuid-Afrika. En om 9 uur Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina.

Terry Swams, Mr. Know It All. Vrijwilligerswerk, het is belangrijk voor de gemeenschap en geeft natuurlijk ook veel persoonlijke voldoening. En de mensen in Wierden kennis te laten maken met het brede aanbod hiervan. Houd Wierden doet een vrijwilligersfair. Die gaat plaatsvinden op 24 september in het gemeentehuis en valt samen met het Vitaliteitsfestival en de Week van de Ontmoeting. Bezoekers kunnen dan kennis maken met allerlei lokale vrijwilligersorganisaties. Wierden doet nodigt organisaties nu uit om zich hiervoor aan te melden. En dat kan tot 15 augustus. We'll be right back.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Toes had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.nl/luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door een middel dat werd gekocht via de website Funcaps. Naar 4 sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. Die kunnen daar nog bij komen. In totaal werden er 58 sterfgevallen onderzocht. Bij de rest ontbreekt er hard bewijs voor een link met Funcaps. In een gebouw in Nuenen, Brabant, waar asielzoekers zouden komen, zijn een vuurwerkmortier en mogelijk een pijpbom gevonden. Bouwvakkers zagen een kapot raam, dachten explosieven te zien liggen en seinden de politie in. In Nuenen is weerstand tegen de komst van asielzoekers. Bij het gebouw werd al eens brand gesticht. In Schiedam is iemand overleden na een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens regioomroep Rijnmond gebeurde het bij het oversteken op een zebrapad en werd het slachtoffer nog een paar meter meegesleurd. Er zou een flink bloedspoor op de weg liggen. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden. En Amerika gaat de komende maanden nog eens bekijken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Pete Hegseth wil gaan kijken welke rol Amerika nog kan spelen nu Europese NAVO-landen meer geld in defensie steken. Europa is bang dat de verdediging tegen Rusland tekortschiet als de Amerikanen verdwijnen. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 33 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
14: Het
6: is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat één file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. Je hebt daar een kleine 10 minuten tijdverlies door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente.

Wendy Elisa met Waterfall. Wendy Elisa natuurlijk groot geworden dankzij Prince. Goedemorgen, deel 2 is begonnen. De uitzendkracht op Twente FM voor deze donderdag 18 juni. Het wordt al lekker warm, 29 graden. Zonnetje is aanwezig en de wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 2. Morgen wordt het nog een stuk warmer met 34 graden.

Stevie Wonder. Hij was uit de kast gehaald, zeg maar. Want het was al een lange tijd stil rond Stevie Wonder toen deze plaat uitkwam. 98 Degrees and Still Going Strong, die Stevie Wonder niet stuk te krijgen. True to Your Heart, hoorde je nog een keer. Ik kreeg zojuist een appje van mijn vriendin dat ze is vertrokken richting Pinkpop. En dan wordt het zo'n 35 graden in een tentje. Nee, goed.

0: moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik daar dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. De politie heeft gisteravond rond 6:30 een verdachte aangehouden aan de Steenbokstraat in Enschede. Daarbij waren meerdere politieeenheden aanwezig en werden volgens getuigen dienstwapens getrokken. De verdachte werd uit de auto gehaald, waarna de omgeving ruim werd afgezet voor onderzoek. De auto is door de politie in beslag genomen en afgevoerd. Ook forensisch specialisten deden onderzoek op de locatie. De aanhouding volgde kort na een schietincident in Hengelo eerder op de dag, waarbij twee mensen gewond raakten. Buurtbewoners vermoeden een verband tussen beide zaken, maar de politie heeft dat volgens nog niet bevestigd. Het onderzoek naar aanleiding van de aanhoudingen en de mogelijke relatie met de schietpartij loopt nog. Inwoners van de gemeente Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen moeten deze zomer mogelijk rekening houden met minder water uit de kraan. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de vraag naar drinkwater tijdens warme en droge periodes steeds verder toeneemt, terwijl de beschikbare watervoorraden beperkt zijn. Vooral tussen 6 uur en 10:30 s'avonds ontstaat druk op het systeem, doordat veel mensen tegelijk douchen, de tuin sproeien of een zwembad vullen. Om problemen te voorkomen kan Vitens de waterdruk in de regio tijdelijk verlagen. In een uiterste situatie wordt de druk extra teruggebracht in de Oldenzaalse wijken Gravenes, De Essen, De Tij en de kern van Overdinkel. Bewoners krijgen hierover extra informatie tijdens bijeenkomsten eind juni. Vitens roept inwoners en bedrijven op zuinig om te gaan met drinkwater. Structurele oplossingen zoals nieuwe waterleidingen en de uitbreiding van waterwinning laten nog jaren op zich wachten. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een zonovergrote dag met af en toe wat sluierbewolking, komt de temperatuur uit rond de 29 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er iets meer bewolking. Mogelijk kan daar een spatje regen en een klap onweer bij zitten. En het koelt niet verder af dan 19 graden.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Je bent daar 10 minuten langer onderweg.

Mark Amber en Belonging Together. We zijn op zoek naar een penningmeester. Tenminste, gymnastiekvereniging AGVL in Lossig is op zoek naar een penningmeester. De club plaatste afgelopen week een flyer met deze vacature online op de website. Ze zoeken iemand die de financiële basis goed op orde kan houden en enkele uren per maand beschikbaar is. Bijwonen van bestuursvergaderingen is niet verplicht. Belangstellenden kunnen de vacature vinden op de website agvl.nl. En bij interesse kan men een mailtje sturen of gewoon even bellen.

Charlie Benak en Can't Get You Out of My Head. En Frankie Goes to Hollywood doorvoerdig. Wat een heerlijke plaat blijft dat, hè? Nummer 2 Tribes. Het zal duidelijk zijn, vanaf vandaag geldt in heel Nederland, dus ook in onze regio, het Nationale Hitteplan. Dat heeft het RIVM besloten in overleg met het KNMI vanwege de hoge temperaturen. Met het hitteplan roept het RIVM op om extra op te letten op kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen, daklozen, mensen met overgewicht en chronisch zieken. Het is belangrijk om voor hun klaar te staan als dat nodig is.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hè? Wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het echtpaar dat vannacht dood in hun huis in het Groningse Meerstad is gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. Ook is iemand opgepakt, een minderjarige, die ook uit Meerstad komt. Meer wil de politie er niet over kwijt. Het echtpaar had een dochter van 13 die bij haar ouders woonde. Het OM wilde drie mannen achter de website Funcaps voorlopig vasthouden. Eén van hen loopt nog vrij rond, maar hij zou vluchtgevaarlijk zijn met een speciaal visum voor Dubai. Volgens het OM valt het niet uit te leggen dat hij nog vrij rondloopt. Van zeker 18 sterfgevallen denkt het OM te kunnen bewijzen dat er een link is met Funcaps. De voorwerpen die in een nieuw AZC in het Brabantse Nuenen werden gevonden waren echte explosieven, blijkt uit onderzoek. Bouwvakkers sloegen een alarm toen ze het vonden vanmorgen. Er was ook een raam kapot. In Nuenen zijn mensen niet blij met de komst van asielzoekers. Er werd eerder al eens brand gesticht bij het gebouw. En Feyenoord heeft Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren werd al bekend dat hij voor 2 jaar heeft getekend in de Kuip. Van Bronckhorst was van 2015 tot en met 2019 ook al hoofdtrainer bij Feyenoord. Toen werd hij landskampioen, won hij 2 keer de beker en 1 keer de Johan Cruijffschaal. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm. 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Brian Adams met Melanie C. Aan het begin van de deel 3. En daarmee de middag voor deze donderdag van 18 juli. En als het gaat om de huisvindkracht, is er weer tot 1 uur lekker iets. En als ik hier de boterhammen voor mijn neus zie liggen, dan zit dat wel goed. We hebben er namelijk gewoon lekkere rauwkost op. Heerlijk. Koolsalade zie ik hier met wat rozijn.

term de kracht zit hem in de herhaling, geldt toch zeker wel voor deze plaat. Hoe vaak wordt deze titel dan niet gezongen? I Love You Baby, de original hoorde je. De wandelvierdaagse van Teurbergen is gaande. En morgen wordt deze natuurlijk weer afgesloten met een gezellig finishfeest op het Centrumplein. Het wandelen is natuurlijk een hele uitdaging deze week. Zeker vandaag en morgen met de hoge temperaturen. Zorg er dus voor, als je meeloopt, dat je in ieder geval voldoende water drinkt.

0: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Hey monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente kan beginnen met de bouw van het nieuwe topsportcampus op het Diekmanterrein in Enschede. Gisteren werd de grond officieel overgedragen aan de club. Op de historische locatie waar FC Twente in 1965 begon, vereist een modern trainingscomplex voor de mannen, vrouwen en jeugdteams. Volgens algemeen directeur Dominique Scholten wordt het eerste trainingscentrum van een betaald voetbalclub in Nederland waar mannen en vrouwen gebruiken.

0: Bestuursvoorzitter Rita Bergsma noemt het incident een grote teleurstelling voor de kunstenaar en de vrijwilligers. Om verdere schade te voorkomen zijn de 7 overgebleven kunstwerken weggehaald. En vanavond wordt in Losser een bijzondere gemeenteraadsvergadering gehouden. Hier wordt afscheid genomen van de oude wethouders, worden de nieuwe wethouders benoemd en er wordt gesproken over het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Dat vat samen wat de coalitiepartijen de komende jaren willen bereiken op hoofdlijnen en welke keuzes hiervoor gemaakt worden. De vergadering start om 19:30 in het Lossershoes en iedereen is van harte welkom om die bij te wonen. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken wordt het broeierig warm met 29 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking. Er kan lokaal een spat regen met een klap onweer voorkomen. En de minimumtemperaturen liggen dan rond de 19 graden.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loopt het vast op de A1 vanuit Hengelo en de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grenzen heb je op beide wegen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Gabriella Clemy en Sweet About Me. En voor de Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Het is eigenlijk de bedoeling dat je zo min mogelijk beweegt met de hitte van vandaag en morgen. Dus doe het rustig aan. En over activiteiten gesproken. De activiteiten van de Groene Karavaan die zijn weer begonnen. Tot en met 28 juni zijn er in heel Twente diverse activiteiten rond het thema groen en natuur. Gisteren bijvoorbeeld was er een excursie naar een groen bedrijventerrein in Oldenzaal. En vandaag is er een landgoedwandeling in Zenderen. En morgen is er wildplukken in Diepenheim. En zaterdag kun je aan de slag met je eigen voedselbos in Hengelo. Als je meer wilt weten over het complete programma, kijk dan even op de website natuurvoorelkaar.nl.

Bruce Springsteen en Born in the USA. En Alex Roman de vorige met Forever Dream en Fleming met Verleden Tijd. En over verleden tijd gesproken, op de dag van vandaag in 1994 hadden we nummer 1 succes van Two Unlimited. The Real Thing kwam op nummer 1 en bleef daar voor 2 weken staan. En op de dag van vandaag, 18 juli 1996, precies 30 jaar geleden, verliest Oranje tijdens het EK-voetbal met 4-1 van Engeland, maar haalde toch de kwartfinale. En dat kwam door dat ene doelpunt van Patrick Kluivert. Ja, misschien weet je.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan gewoon wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De verdachte die in het Groningse Meerstad is opgepakt nadat vannacht een echtpaar dood in hun huis werd gevonden, is hun dochter van 13. Een aantal media meldt dat. De politie wil er niks over kwijt. Die wil er wel over vertellen dat het echtpaar door een misdrijf om het leven is gekomen. De burgemeester van het Brabantse Nuenen is geschrokken dat er explosieven lagen in een nieuw AZC dat deze zomer opengaat. Hij noemt het onacceptabel, omdat ook de veiligheid van andere mensen in gevaar was. Veel mensen in Nuenen zijn tegen de komst van het AZC. Er werd al eens brand gesticht en er zijn veel boze brieven gestuurd. Grote rederijen zijn blij dat de straat van Hormuz weer open kan, maar ze wachten nog op een bevestiging dat ze er veilig doorheen kunnen. Amerika en Iran hebben vannacht een voorlopige vredesdeal ondertekend. Daarin is afgesproken dat de zeestraat weer open gaat. Tot nu toe viel Iran schepen aan die er doorheen wilden varen. En bij Pinkpop zijn ze goed voorbereid op het warme weer dit weekend. Er komen extra plekken waar mensen water kunnen tappen en er wordt voor extra schaduw gezorgd. Bezoekers hebben ook een mail gehad dat ze extra zonnebrand moeten meenemen. Het wordt ruim boven de 30 graden en 's avonds kan het stevig gaan onweren. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Door een vrachtwagen met pech zijn er 3 rijstroken dicht en de vertraging is bijna 20 minuten. Van Arnhem naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

absoluut, hoor je hier bij Twente FM. Ja, als we naar buiten kijken, dan schijnt het zonnetje lekker, maar het is al vies benauwd buiten. Ja, daardoor gaan er ook een aantal dingen niet door, zoals de Wieso-loop die op zaterdag 20 juni in Wierden zou plaatsvinden, gaat die door. De organisatie heeft namelijk besloten het evenement af te lasten vanwege de verwachte extreme temperaturen en daarmee de samenhangende gezondheidsrisico's. Ja, als we nu kijken naar die nieuwe KNMI-app, dan nou, moet het warm worden vandaag. Nu valt het op zich nog wel mee. Het hitteplan is net in werking gesteld natuurlijk. Maar het wordt van het weekend.

Taylor Swift en The Faith of Ophelia. Ja, dat het lekker warm aan het worden in Twente is, dat is wel duidelijk. De temperatuurmeter die tikt inmiddels de 25 graden aan en het wordt alleen nog maar warmer. Vanmiddag uiteindelijk temperaturen van rond de 29 graden. Als we hier en daar al een ventilatertje gespot op de werkplaatsen. Dus zorg ervoor dat je lekker cool blijft. En laat de muziek ook zijn werk doen natuurlijk. Hè. Gewoon net iets langzamer, zoals Jan Smit altijd zegt. Tranquilo, tranquilo. Hey, zometeen Boyzone, Picture of You. Ook het streeknieuws komt er zometeen voor.

voorproefje op Guilty Pleasure Friday. Hè? Vanaf morgen dan heb jij om 15:15 weer de kans om de hele playlist over te nemen. Want het hele kwartier is voor jullie met alle Guilty Pleasures die dan voorbij mogen komen. Dus ga er maar vast goed over nadenken wat je wilt horen om die vrijdagmiddagborrel te starten. Maar eerst natuurlijk deze donderdag nog even afmaken. Zo meteen het streeknieuws, maar eerst Lizzo. Dit is

0: Systeembeveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Alle soorten hold, schutting, poorten, dakbedekking, RTT hold. Kom maar, King.
8: Wil jij €500 netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
9: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente kan beginnen met de bouw van het nieuwe topsportcampus op het Diekmanterrein in Enschede. Gisteren werd de grond officieel overgedragen aan de club. Op de historische locatie waar FC Twente in 1965 begon, vereist een modern trainingscomplex voor de mannen, vrouwen en jeugdteams. Volgens algemeen directeur Dominique Scholten wordt het eerste trainingscentrum van een betaald voetbalclub in Nederland, waar mannen en vrouwen gebruik maken van gelijkwaardige topsportfaciliteiten. De bouw start binnenkort. FC Twente verwacht het complex medio 2027 in gebruik te nemen. De nieuwe buitenexpositie van de kunsthal Almelo is voortijdig beëindigd nadat een kunstwerk werd vernield. Het keramisch werk stond in een van de zogenoemde stuivertorentjes aan de Waterboulevard en werd uit de vitrine gehaald en op straat kapot gegooid. De expositie werd pas 2 weken geleden geopend en bestond uit 8 speciaal gemaakte kunstwerken van kunstenares Leonie Stellema. Volgens de kunsthal is het vernielde werk niet meer teruggevonden. Bestuursvoorzitter Rita Bergsma noemt het incident een grote teleurstelling voor de kunstenaar en de

0: 29 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking. Er kan lokaal een spat regen met een klap onweer voorkomen. En de minimumtemperaturen liggen dan rond de 19 graden.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12. Van Duitsland naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud bij knooppunt Grijshoord door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Van Arnhem naar Duitsland is het ook druk voor de grens. Door controles sta je ook daar 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Marshmallow en Jonas Brothers met Slow Motion bij Twente FM. Ik hoop je de middag door met lekkere muziek, ook bij deze warme temperaturen. Zometeen Denise Williams met Let Hear It For The Boys. Maar eerst Kim Wilde, dit is Cambodia.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: www.kunststof.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakluw het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het, je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van het Groningse Meerstad is geschokt door wat er in haar plaats is gebeurd. Daar werd vannacht een dood echtpaar in hun huis gevonden. Hun 10-jarige dochter is opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. De dochter zit in beperking, zoals dat heet. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. In het centrum van Rotterdam is een medewerker van een grote elektronica-winkel neergestoken vanmorgen. De man raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De dader is nog niet gepakt. Die zou iets hebben willen stelen uit de winkel, maar dat is mislukt. De winkel bleef dicht na de steekpartij. In maart werd het ministerie van Financiën gehackt, maar wie daarachter zat is nog steeds de grote vraag. En ook is onduidelijk welke gegevens de hackers hebben gestolen. Dat is nu eenmaal niet meer te achterhalen, zei minister Heijnen in de Kamer. De hackers konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure. Die is eruit gehaald. En acteur Paul Hanen heeft met een rouwadvertentie in de Volkskrant afscheid genomen van Wim T. Schippers, die deze week overleed. De twee waren goede vrienden en jarenlang de stemmen van Bert en Ernie in Sesamstraat. De advertentie is daarom geschreven aan Ernie, uit naam van Bert, met de boodschap dat Ernie nooit meer hetzelfde zal zijn. Het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag erg warm, 27 tot 32 graden. Aan zee blijft het iets koeler. Vanavond slaat het weer om en kunnen er stevige buien vallen. Daar kan ook een klap onweer bij zitten. En dat was het ANP Nieuws.
16: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door een vrachtwagen met pech op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Het rijdt langzaam tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Er zijn 3 rijstroken dicht en het oponthoud is bijna een kwartier. Ook op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens bijna een kwartier vast door controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Ed Sheeran.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar Mark, vertel ons, wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag 18 juni en dus tijd voor de dag van. En vandaag is het een smakelijke dag, want het is de internationale dag van de sushi. Waar sushi vroeger nog iets bijzonders was, kun je tegenwoordig op bijna iedere hoek van de straat terecht voor een rolletje salm, tonijn of avocado. Ja, maar de vraag is natuurlijk, ben jij dol op sushi of houd je het toch liever bij een broodje kroket? Ben ik wel eens benieuwd naar, laat het ons weten. Via de 1Twente-app of twentefm.nl. Ja, en voor de liefhebber, het is vandaag ook nog de dag voor de visserij, oftewel de Internationale Visdag. Ja, best lekker weer om even aan het water te zitten. Hè? Koud drankje erbij. Wel even goed oppassen dat je niet uitdroogt in die warme zon natuurlijk. Hè? Dus laat even weten of je van de sushi bent of dat je toch liever voor dat broodje kroket gaat. Ik zal vast mijn onthullen. Ja, sushi komt er bij mij niet in. Nee, ik heb altijd zoiets van... vrouwen die zijn altijd bang voor zeewier als ze de zee ingaan, maar ze vreten het vervolgens wel op om de sushi. Ja, het is niet helemaal strook, niet helemaal met elkaar. Hè? Hey, door de middag waar je naar luistert, zometeen veel.

Phil Collins en Two Hearts bij Twente FM. Het is door de middag fijn te luisteren. Ik vroeg je net, ben jij van de sushi of ben jij liever van het broodje kroket? Nou, een aantal mensen die reageerden daar even op. Sander uit Hengelo die zegt, Mark, doe mij maar gewoon een kroketje hoor. Dat hele gedoe met die stokjes is niks voor mij. Geef mij een broodje kroket en ik ben gelukkig. Rick uit Enschede die zegt, sushi all the way. Vooral met salm. Mijn vriendin bestelt altijd voor 4 personen, terwijl wij met z'n tweeën zijn. Ja, het blijft toch lekker. Ja, nou zo zie je maar dat iedereen weer een andere smaak heeft. Anita uit Onderzaal die zegt, ik heb sushi echt meerdere keren geprobeerd, omdat iedereen zei dat ik het lekker zou vinden. Maar nee hoor, geef mij maar gewoon een kroketje. Dan ben ik gelukkig. Kevin die zegt, team sushi hier. Vooral de gefrituurde sushirollen. Daar gaat eigenlijk, het is een combinatie van het beste van twee werelden, om het maar even zo te zeggen, zegt hij. Maar ja, met Borne zegt, ja, ik twijfel als lunch een kroket, als avondeten sushi. Ja, waarom kies je niet allebei? Ja, dat is ook wel een goeie. Als je het allebei lekker vindt, dan doe je sushi voor de lunch. Of andersom, sushi voor het avondeten en de kroket voor een lunch. Gerrit het Losser die zegt, ik ben 62 en ik heb nog nooit sushi gegeten. Misschien wordt het maar eens tijd, maar voorlopig blijft de kroket met mosterd toch de favoriet. En de laatste die komt van Tom uit Enschede, die zegt kroket. Ja, kort maar krachtig. Ja, zonder twijfel, zegt hij. Ja, dus dan hoor je het maar weer, Twente is verdeeld. De ene die vindt sushi heerlijk, de andere die moet er niks van hebben. Ja, ik hoor toch bij het team kroket, denk ik. Ja, nou. Hey, zometeen muziek van Suzanne.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Suzanne en Freek en Blauwe Dag. Nou, een blauwe dag was het zeker niet voor de basisschool De Zevenster uit Denenkamp. Die is namelijk op woensdag 17 juni als 60e geëindigd tijdens het Nederlands kampioenschap schoolvoetbal op de KNVB-campus in Zeist. Ja, de school die nam namens Twente voor het tweede jaar op rij deel aan dit toernooi. Ja, dat is toch best knap. Bij de beste zes van de 6243 basisscholen die daaraan mee hebben gedaan. Nou, meer daarover vind je op onze website twentefm.nl. Zometeen het streeknieuws.

0: Mag ik even wat zingen? Hij holt nodig buns, mijn RTT, hè. Regionaal bedrijf, kunnig volk, en ze hebben van alles, hè. RTT wordt kennis, nuchterheid en goede koffie samenkomt. En je hoeft niet via de website te betalen. RTT, de Rotsen van Holt.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Alle soorten hout, schutting, poorten, dakbedekking, RTT hout, kom maar kijken.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. FC Twente kan beginnen met de bouw van het nieuwe topsportcampus op het Diekmanterrein in Enschede. Gisteren werd de grond officieel overgedragen aan de club. Op de historische locatie waar FC Twente in 1965 begon, vereist een modern trainingscomplex voor de mannen, vrouwen en jeugdteams. Volgens algemeen directeur Dominique Scholten wordt het eerste trainingscentrum van een betaald voetbalclub in Nederland, waar mannen en vrouwen gebruik maken van gelijkwaardige topsportfaciliteiten. De bouw start binnenkort. FC Twente verwacht het complex medio 2027 in gebruik te nemen. De nieuwe buitenexpositie van de kunsthal Almelo is voortijdig beëindigd nadat een kunstwerk werd vernield. Het keramisch werk stond in een van de zogenoemde stuivertorentjes aan de Waterboulevard en werd uit de vitrine gehaald en op straat kapot gegooid. De expositie werd pas 2 weken geleden geopend en bestond uit 8 speciaal gemaakte kunstwerken van kunstenares Leonie Stellema. Volgens de kunsthal is het vernielde werk niet meer teruggevonden. Bestuursvoorzitter Rita Bergsma noemt het incident een grote teleurstelling voor de kunstenaar en de vrijwilligers. Om verdere schade te voorkomen zijn de 7 overgebleven kunstwerken weggehaald. En vanavond wordt in Losser een bijzondere gemeenteraadsvergadering gehouden. Hier wordt afscheid genomen van de oude wethouders, worden de nieuwe wethouders benoemd en er wordt gesproken over het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Dat vat samen wat de coalitiepartijen de komende jaren willen bereiken op hoofdlijnen en welke keuzes hiervoor gemaakt worden. De vergadering start om 19:30 in het Lossershoes en iedereen is van harte welkom om die bij te wonen. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeente Losser. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Er is vanmiddag volop ruimte voor de zon. Met wat lichte sluierwolken wordt het broeierig warm met 29 graden. Vanavond en vannacht ontstaat er meer bewolking. Er kan lokaal een spat regen met een klap onweer voorkomen. En de minimumtemperaturen liggen dan rond de 19 graden.
8: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land heb je een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht voor knooppunt Grijshoord door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Van Arnhem naar de Duitse grens staat ook file op de A12. Voor de grens heb je zo'n 10 minuten oponthoud door controles. Verder staat het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Bright Eyes Rondé bij Twente FM. Hij is zometeen om 3:50. Dan zijn we weer even op zoek naar het momentje van rust. En zeker met deze warmte is dat geen overbodige luxe. Zometeen tijd voor House Slow Can You Go. Weet jij een lekkere plaat die toch een beetje zomers is, maar waar je toch rustig van wordt? Laat het ons weten via de app of de site.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ze werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. En Stella Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerde naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. 2 mannen die achter de website FunCaps zitten, blijven vastzitten. Op die site werden middelen verkocht waardoor mensen overleden. De rechter vindt het niet uit te leggen om ze voorlopig vrij te laten. De mannen werden in België al veroordeeld voor net zoiets. De hittegolf zorgt voor problemen in het zuiden van Europa. Zo rijden in Spanje geen treinen tussen Madrid en Barcelona door een bosbrand. Het is daar al tegen de 40 graden. Ook in Frankrijk is het heet en rijden sommige treinen niet. En scholen hebben een tropenrooster. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
11: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar heb je een kwartier vertraging. En de A28 is dicht van

0: A37 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Damiano David en Talk to Me bij Twente FM. Ja, het is natuurlijk weer lekker warm aan het worden. Dat betekent eigenlijk dat iedereen wel weer een zwembadje gaat vullen. Nou ja, Vitens die vraagt toch even de aandacht. Want het zou kunnen gebeuren dat er ergens deze zomer ineens minder water uit de kraan stroomt. Die boodschap kregen de inwoners van de gemeente Oldenzaal, Losser, Dinkeland en Tubbergen deze woensdag te horen. Een informatiefolder die Vitens verstuurd heeft. Volgens het drinkwaterbedrijf is de situatie in Noordoost-Twente al jaren nijpend, maar staat de levering van drinkwater toenemend onder druk. Ze roepen inwoners en bedrijven daarom op minder water uit de kraan te gebruiken, zeker in een periode van droogte. En als het nodig is, in het uiterste geval volgens Vitens, wordt de waterdruk in 3 Oldenzaalse wijken en de dorpskern van Overdinkel nog verder verlaagd. Moet je nagaan. Ja, ik bedoel, de straal bij mij in de douche is al niet zo best. Maar goed, ik woon zelf niet in Oldenzaal, ik woon zelf in Enschede. Maar ja, ook hier wordt natuurlijk gewoon gevraagd om een beetje rekening te houden met waar je water voor gebruikt. En niet zomaar een heel zwembad vol laat lopen voor 3 dagen, hè? Beetje jammer. Ja. Ja, je wilt toch zwemmen. Dat is ook alweer een beetje tegenstrijdig, hè? Ja, nou ja, doe ermee wat je wil, maar hou er een beetje rekening mee. Hey, zometeen The Weeknd, Save Your Tears. Maar eerst Sienna Spiro, dit is Material Lover.

Save Your Tears, The Weeknd bij Twente FM. Hij is zometeen tijd voor het momentje van rust. En ik heb al een paar leuke binnengezien. En we houden ons vandaag even een opdrachtje voor. Het moet een plaats zijn waar je rustig van wordt, maar die toch lekker zomers is. Nou, heb jij nog een idee? Laat het ons weten via de app of de site twentefm.nl.

0: Ryan Paris en Dolce Vita bij Twente FM. Nee, het is door de middag waar we luisteren. 3:50. Dat betekent dat het weer tijd is voor House Slow Can You Go. Ik gaf je ermee. Het moet zomers zijn, maar wel lekker rustig. Er kwamen een aantal platen binnen. Toch is Jack Johnson altijd wel een van de favoriete kanshebbers tijdens deze zomer. Better Together kwam binnen. Banana Pancakes. Summer Breeze en van Seal. Dat is ook een leuke. Sunrise van Norah Jones. Kun je scharen onder een zomerse plaat. Maar in de winter is deze ook niet verkeerd hoor. En Home van Michael Bublé. Maar we zijn gegaan voor Linda uit Enschede. Die zegt, Mark, voor House Slow Can You Go zou ik graag Iceland in the Sun van Weezer willen horen. Het is zo'n nummer waarbij je meteen denkt aan de vakantie. En het doet me denken aan het programma wat vroeger altijd op RTL 4 was op zondagmiddag. Ik denk dat ik weet welk programma je bedoelt. Dat is dat programma over die campings altijd. Ja, dan gingen ze voor ons campings uitproberen, waar jij dan weer een goede keuze uit kon maken waar je zomervakantie naartoe kon gaan. Ja, en dat is inderdaad dit nummer. En als ik het hoor, dan denk ik daar inderdaad ook meteen aan terug. Nou, hij is voor jou de House Slow Can You Go van vandaag.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor...

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. XL Business Park 2 is noodzakelijk volgens VVD-fractieleider Ger Vermeulen. Ook al staat er nog een bedrijfsruimte leeg op XL Business Park 1. De uitbreiding krijgt een heel andere invulling, zo stelt hij. Tegenstanders vrezen dat het project te ambitieus is en de financiële risico's te groot. Vermeulen betoogt dat Almelo aan de vooravond van enorme groei staat en dat het Rijk Almelo als Twentse groeigemeente heeft aangemerkt. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En de supportersvereniging van Quick 20 houdt zaterdag 20 juni het Black and White Topstars toernooi in Oldenzaal. 5 mannenteams uit verschillende sporten nemen tegen elkaar op in 4 verschillende sporten, met als regel dat deelnemers hun eigen sport niet spelen. 69 sporters doen mee. Het toernooi begint om 3:00 en afloop kijken deelnemers gezamenlijk naar Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er wat meer bewolking. Eind van de middag valt er vanuit het zuiden regen of een onweersbui. Maar de maxima lopen daarvoor op naar 29 tot 30 graden. Vannacht is ook nog een buitje mogelijk en de minima die liggen rond de 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer dat onderweg is op de A28 van Zwolle naar Groningen staat tussen Staphorst en De Wijk 3 kwartier in de file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os heb je 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ja, Love Frequencies and the Feeling. Zo'n plaat waar je jezelf al mee langs het zwembad ziet zitten met een lekkere cocktail of mocktail in de hand en eventjes helemaal niks aan je hoofd. Nou, goed nieuws. De zomervakantie staat bijna voor de deur in Twente. Op 4 juli begint die dan ook op zaterdag. Eigenlijk donderdag al, of vrijdag al, hè. Nou, bij ons op school was het eigenlijk de donderdag al. Want vrijdag, ja, dan mocht je wel komen. Maar als je niet wou komen, dan was het ook prima. Ja, dat was vroeger. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar goed, het duurt nog maar een paar weekjes en dan is het alweer zover. En zometeen Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Maar eerst Katy

Tracker van Somber bij Twente FM. En zo zijn we weer aangekomen bij het einde van deze door de middag. Je hebt de middag weer overleefd. En sterker nog, het weekend staat bijna voor de deur. Nog één dagje volhouden. Zometeen de man die je naar huis brengt, Jordy Goorman. Twente komt thuis met het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Vol onderweg van 4 tot 7. En wat mij betreft, ik spreek je morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de virusbesmetting op het cruiseschip Hondius. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. Eentje moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Hij had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Een man uit Horen moet 2 jaar de cel in voor een fataal ongeluk op de A7 bij Noord-Beemster. Hij zat in februari zonder rijbewijs, dronken achter het stuur en ging met bijna 200 km per uur over de kop. De auto vloog in brand. 2 vrienden kwamen om. Hij moet de nabestaanden ook een schadevergoeding betalen. Door de hitte gaat op sommige plekken de avondvierdaagse niet door. In Hardenberg bijvoorbeeld, meldt het AD. Op andere plekken wordt hij ingekort. Ook zijn evenementen aangepast die juist aandacht vragen voor de opwarming van de aarde. De klimaatmarathon in Hilversum en Driebergen. En fietstocht de Climate Classic. Het mosselseizoen is weer begonnen en ze zijn mooi gevuld, zeggen de kwekers die de eerste mosselen aan land hebben gebracht. Normaal gesproken is de start pas begin juli, maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. Ze hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. De laatste jaren waren de mosselen wat minder. Het weer van Weer Online. In de loop van de middag meer bewolking en vanavond kans op onweer met heftige buien. Het blijft wel warm. Vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30 graden. En dat was het ANP Nieuws.
6: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land ontstaan langzaam meer files. De meeste leveren nu een paar minuten vertraging op. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En van Arnhem naar het zuiden, ook op de A50, sta je bijna een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente.

0: De roze geur en maandenschijn kan beginnen. Risk It All van Bruno Mars. Groot hit op dit moment en daarvoor de Centerfold met Dictator.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom, het is donderdagmiddag. De middagshow voor Twente op een bak en plak donderdag. Met op veel plaatsen vandaag al temperaturen van 29 graden. En als je dit al warm vindt, de komende dagen gaat de temperatuur verder omhoog. Met misschien morgen zelfs 33 graden. En straks hoor je uiteraard meer over dat tropische weer.
1: Twente actueel.
0: Ja, het advies is voldoende drinken en een beetje verkoeling zoeken. Niet te veel in de zon. Nou ja, als je aan het werk bent, zal dat nog wel lukken. Tenzij je natuurlijk, je zal een dakdekker zijn met dit weer. Daar heb ik altijd wel respect voor. Mensen die gaan dan gewoon door, terwijl het echt al ontzettend heet is. Nee, respect als je dat soort beroepen vervult. Of stratenmaker, die buitenberoepen. Verder vandaag in het nieuws. Veel napraten over dat incident gisteren in Hengelo. Een schietincident. Daarbij zijn personen gewond geraakt. Later op de avond werd er in Enschede ook nog iemand aangehouden door de politie. Het heeft mogelijk verband met elkaar. Verder blijkt vandaag dat er meer werklozen zijn in de maand mei. 3,9% volgens de eerste raming van het CBS. We gaan straks eens even kijken in welke sectoren dat vooral voorkwam. En een mooi moment voor FC Twente. Terug op oude grond, zou je kunnen zeggen. Want de grond voor de bouw van een nieuw trainingscomplex in Enschede is overgedragen aan de club. Voor de bouw van een trainingscomplex op het oude Diekman. Waar vroeger natuurlijk in 1965 het Diekmanstadion stond. Daar wordt een trainingscomplex gebouwd. En dat zal de komende jaren gaan gebeuren. Daar gaan we het over hebben. Verder heel veel lekkere muziek voor je donderdagmiddag. Jenny Burton onderweg. Roxy Music, The Breakfast Club. En de eerste lekkere track vandaag is dat Faith Evans.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Dat mogen zijn van je donderdagmiddag met Jenny Burton uit de jaren 80 en Bad Habits.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En Faith Evans hoorde je ook nog lekkere energie voor de laatste loodjes van je werkdag. Mesmerized, het was de lekkere track. Als je er even doorheen zit, hebben wij altijd even dat muzikale hart onder de riem voor je. Dat je denkt, oh ja, kan het nog even tegenaan. Je kuppershoep momentje in muzikaal formaat, zullen we maar zeggen. Met gisteren een mooi moment voor FC Twente. Er is grond overgedragen waar een trainingscomplex moet gaan verrijzen. Ik zei het net al, dat is in ieder geval een mooie stap op olle grond. Want vroeger stond er natuurlijk, zoals veel oudere Twentenaren wel weten, het Diekmansstadion, waar het in 1965 allemaal begon voor Twente. Inmiddels is dat stadion natuurlijk al jaren weg. En staat het inmiddels tussen Hengelo en Enschede bij de Business and Science Park. En op die oude plek, daar wordt dus binnenkort een trainingscampus gebouwd. Dat zal nog wel even duren, want hij kan natuurlijk nog niet direct in gebruik worden genomen. Naar verwachting is het complex medio 2027 al wel klaar trouwens. Vind ik wel snel. Ik bedoel, dat betekent dat we binnen een jaar daar iets hebben staan. Nou, er wordt in ieder geval dus behoorlijk gebouwd. En de komende tijd zal er veel activiteit zijn. Het is in ieder geval het eerste trainingscomplex waar betaald voetbalclubs in Nederland mannen en vrouwen tegelijkertijd trainen. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Heeft natuurlijk ook alles te maken met de opkomst van het vrouwenvoetbal. Wordt steeds populairder. En FC Twente wil er ook in investeren door de komende tijd in ieder geval ook op het nieuwe sportcomplex zowel mannen als vrouwen te gaan trainen. Wat voor aanpassingen zou je daarvoor doen, vraag ik me dan af. En je zult natuurlijk wel zo'n soort gescheiden kleedkamers moeten hebben, denk ik maar. En goh, ga je dan ook om met de LHBTI-gemeenschap, zeg maar. Hè? Dan zul je dan ook weer bijzondere kleding. Nou ja, dit is een hele ingewikkelde discussie, zeker in het voetbal. Laten we dat ook maar niet doen. Dit is wel Twente FM met Radio Station voor Twente. Met de Breakfast Club en Ride on Track. En dit is ook lekker uit de jaren 80. Was trouwens een suggestie van Annette. Zij mailde voor

typisch hier jaren 80 sound. Altijd lekker om weer eens een keer te horen. Geef wat energie voor je donderdagmiddag met The Breakfast Club en Ride on Track. Daarvoor nog Roxy Music met More Than This. Dus liefhebbers van de jaren 80, die zijn redelijk op hun wenken bediend. Want daar zat in ieder geval veel van in. Straks nog een lekker uit de jaren 80 van Level 42. Maar eerst tijd voor de nieuwste van Cameron Wythkamp. Kingdom of Fear. Hoor je nu bij de middagshow. Zometeen hier trouwens ook nog een Twente FM streeknieuws.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In gore nieuwheden. Wie holt van holt?
8: Wil jij 500 euro netto verdienen?
9: Wat?
8: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
9: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
10: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. XL Business Park 2 is noodzakelijk volgens VVD-fractieleider Ger Vermeulen. Ook al staat er nog een bedrijfsruimte leeg op XL Business Park 1. De uitbreiding krijgt een heel andere invulling, zo stelt hij. Tegenstanders vrezen dat het project te ambitieus is en de financiële risico's te groot. Vermeulen betoogt dat Almelo aan de vooravond van enorme groei staat en dat het Rijk Almelo als Twentse groeigemeente heeft aangemerkt. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En de supportersvereniging van Quick 20 houdt zaterdag 20 juni het Black and White Topstars toernooi in Oldenzaal. 5 mannenteams uit verschillende sporten nemen tegen elkaar op in 4 verschillende sporten, met als regel dat deelnemers hun eigen sport niet spelen. 69 sporters doen mee. Het toernooi begint om 3 uur en afloop kijken deelnemers gezamenlijk naar Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er wat meer bewolking. Eind van de middag valt er vanuit het zuiden regen of een onweersbui. Maar de maxima lopen daarvoor op naar 29 tot 30 graden. Vannacht is ook nog een buitje mogelijk en de minima die liggen rond de 20 graden.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen in het oosten van het land.

Level 42 in de jaren 80. Met ontzettend veel hits, waaronder deze hele grote Love Games hoorde hier voorbij komen. Daarvoor nog het Twente FM streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je na op 120.nl en ook online terug te vinden. Een nieuwe aflevering van het programma Jazz Meeting. Je wekelijkse portie jazz. En jazz is meer dan alleen maar de fliebeltjes en de floppeltjes. Dat ontdek je zelf via 120.nl.

Marshmallow en Kane Brown, Miles on It. En daarvoor nog tienerproblemen in een liedje gevangen. Roxy Dekker met Loser. Nou, dat dus op een hele warme donderdag. Met op veel plaatsen vandaag al temperaturen die behoorlijk richting die 30 graden gaan. Tropische temperaturen, bakken en plakken. Met in ieder geval veel zon, af en toe wat sluierwolken. En vanavond en vannacht dan is er iets meer bewolking. En misschien dat er lokaal een buitje valt. Kan wat onweer bij zitten. Minimumtemperaturen 19 graden. Dat is alweer bijzonder warm. Nou, morgen dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. Voor de liefhebbers zullen we maar zeggen, het wordt dan 34 graden. Dat is wel weer het andere uiterste. Met ruimte voor de zon. Later op de dag opnieuw bewolking. En in de avond is er dan kans op een klap onweer. Het weekend wordt ook tropisch warm. Vooral zaterdag dan wordt het 31 graden met zon. Zondag nog 27 graden. En ook begin volgende week blijft het warm met temperaturen. Ja, tussen de 26 en zelfs 31 graden. Dus nou ja, je moet er een beetje voorbereid zijn. Drink voldoende, smeer je voldoende in. De zonkracht is hoog, dus zorg in ieder geval dat je goed voorbereid bent. En natuurlijk Twente FM erbij met bijpassende muziek. Want dat mag ook wel met deze hoge temperaturen. Dan komen die plaatjes altijd extra lekker uit de verf. Waaronder deze van Raul Orellana. Orellana moet ik zeggen. En Justin Brown. Gypsy Rhythm bij de middagshow.

Mr. Know-It-All van Teddy Swims, zijn nieuwe single. En daarvoor nog een lekkere zomerse van Raoul Ariana en Jocelyn Brown. De Gypsy Rhythm hoorde je voorbij komen. Op een dag waarop de temperaturen al bijna de 30 graden aantikten. Ja, zo erg is het. Nou, zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Misschien iets zomers of iets met goede energie. Laat me weten wat jij wil horen als afsluiting.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in goor een nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijn? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
3: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
3: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Na de dood van een echtpaar in het Groningse Meerstad organiseren scholen daar morgenochtend een inloopmoment, meldt de regionale omroep. De tienerdochter van het echtpaar is opgepakt en daar is de buurt flink van geschrokken. Het gezin stond goed bekend en stond op het punt te gaan verhuizen omdat het huis was verkocht. De quarantaine voor bijna alle passagiers van cruiseschip Hondius is voorbij. Op het schip brak het Hanta-virus uit, 2 Nederlanders en een Duitse overleden. Daarna gingen een aantal passagiers in ons land 6 weken in quarantaine, ook 13 Nederlanders. Niemand is ziek geworden. Eentje moet nog binnenblijven voor de zekerheid. 3 mannen uit Gelderland zijn veroordeeld voor een moord vorig jaar in het drugscircuit. Ze schoten eerst op een huis in Zevenaar en schoten daarna een man dood in een auto in Pannerden. 1 van de 3 krijgt 20 jaar cel, de jongste 2 jaar omdat hij toen minderjarig was. Festivals en loopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte, maar vragen bezoekers zelf om ook goed op te letten. Ze krijgen het advies om genoeg te drinken en iets mee te nemen tegen de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, want die is erg krachtig komende dagen, zegt het KNMI. En smeer je in elk geval goed in. Het weer van Weer Online. Iets meer bewolking en vanavond kans op onweer met hevige buien. Het blijft warm, vannacht nog steeds 20 graden. Morgen is het zonnig en overal boven de 30. En dat was het ANP Nieuws.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte dagelijkse files, de meeste vertragingen in het oosten van het land op de A12. Onder andere van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, ook daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is lente in Twente.

0: Styles, American Girls. En we begonnen met Roxette. How do you do?
1: Twente, kom thuis.
0: Dus beleefdheid is belangrijk. Even vragen hoe het met je gaat. Ja, op deze warme dag kan het misschien wel even wat pittig voor je zijn. Maar Twente FM is er om verkoeling te brengen met je persoonlijke virtuele ventilator op je bureau of in de auto of waar je hem nodig hebt. Proberen wat verkoeling te brengen. Welkom bij de middagshow. Het is 18 juni vandaag.
2: Actueel.
0: Met tropische warmte dus de komende dagen. Morgen wordt het nog ietsje warmer dan vandaag. En een opmerkelijke waarschuwing vandaag van Vitens. Die waarschuwt voor mogelijk lagere waterdruk in Noordoost-Twente deze zomer. Dus niet specifiek vandaag, maar het zou deze zomer mogelijk kunnen zijn dat de waterdruk in Noordoost-Twente wordt verlaagd. Omdat er veel water nodig is en tegelijkertijd er minder water gewonnen wordt. Er zijn minder windgebieden. En in het verleden werd er blijkbaar wel eens water uit het Twentekanaal gehaald. Dat kon dan ook nog. Maar sinds dat er ooit een brand was bij Vredestein, ook alweer bijna 20 jaar geleden, gebeurt dat niet meer. En er zijn nog geen voldoende waterwindlocaties. Dus het zou maar kunnen zijn dat s'avonds tussen 6 uur en half 11 s'avonds de waterdruk wordt verlaagd. En dat geldt dan voor delen van Oldenzaal, bijvoorbeeld de Gravenes, de Essen en de Tij. En ook de kern van Overdinkel. De bewoners krijgen daar binnenkort meer informatie over. Ik vind het een opmerkelijke maatregel, maar we gaan straks eens even kijken hoe ernstig het is. En vandaag ook werkloosheidscijfers. 3,9% van de beroepsbevolking was in de maand mei werkloos. Straks gaan we eens even naar die cijfers kijken. George

0: Klopt het nog steeds? It's all about the money. Nou, er is nu een vredesakkoord, geloof ik, tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar ja, ook daar ging het weer om geld, hè?
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: It's all about the money was de titel van de plaat van Media in de jaren 90 al. Daarvoor George Ezra nog in Green Green Grass. Nou, dan zul je de komende dagen wat meer uitdagingen hebben om het gras een beetje groen te houden met deze hoge temperaturen. 30 plus vindt het gras niet leuk. Maar ja, niet te veel sproeien. We hoorden net al dat Vitesse in delen van Noordoost-Twente mogelijk de waterdruk wil gaan verlagen en maand het waterverbruik een beetje terug te dringen. Dus het vullen van zwembaden en het sproeien van je gazon is dan wat minder wenselijk, zullen we maar zeggen. En vandaag ook cijfers van het CBS over de werkloosheid. In de maand mei waren er 3,9% van de beroepsbevolking werkloos. Dat is net als in de maand april, dus niet heel veel gestegen. In totaal gaat het dan om 399.000 werklozen. Het aantal werklozen nam iets af met gemiddeld 6.000 per maand in de afgelopen 3 maanden. Het aantal mensen met betaald werk nam in deze periode af met 7.000 per maand. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers. UWV registreerde eind mei 199.000 lopende WW-uitkeringen op basis van deze cijfers. Nou, ik vind het wel een opmerkelijke situatie op dit moment. Je hoort heel veel, ja, het is lastig om goede vakmensen te vinden. We hebben moeite om de juiste mensen te vinden. En aan de andere kant ken ik ook een aantal mensen die echt op naastig op zoek zijn naar werk. Die dan zeggen, ja, ik kan gewoon niks vinden, joh. Ik word nergens aangenomen. En meestal omdat de vaardigheden niet aansluiten bij wat de werkgever zoeken. En dat zijn dan nog niet eens hele grote verschillen. Maar ja, toch een beetje wat kleine details. Dat ik denk, ja, maar volgens mij is het super belangrijk om tegenwoordig mensen vooral aan te nemen op mentaliteit. Heb je iemand die een beetje wil? Dingen kun je leren natuurlijk. Hè? We zijn als mens best wel heel kneedbaar. En als je bepaalde dingen niet kan, kun je dat als je een beetje slim bent natuurlijk gewoon leren in een bedrijfssituatie. Terwijl, ja, je aard, je mentaliteit, hè, ben je een beetje een doorpakker. Dat zijn eigenschappen, joh. Ik zou ervoor tekenen als werkgever, maar goed. Het is blijkbaar toch nog altijd lastig om de kip met de gouden eieren als werkgever te vinden. Het liefst iemand die net van school komt, niet al te veel kost, maar wel 20 jaar werkervaring heeft. Hè. Dat is een beetje het veelgehoorde, de heilige graal voor mensen in een bepaalde functie. Nou, we gaan het zien. In ieder geval de werkloosheid dus 3,9% op basis van deze nieuwste cijfers.

Golden Earring. Lekker dit hoor. Nou, dit is toch wel een icoon uit de muziekgeschiedenis in de jaren 80. The Twilight Zone hoorde je voorbij komen. Daarvoor nog Alicia Keys en Girl on Fire bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Wat goed dat je ons aan hebt staan. Blijf je een beetje op de hoogte. Zometeen nog met het Twente FM streeknieuws van de redactie van 1 Twente. Het laatste nieuws uit Twente. En als je nu alvast nieuws wil of je wil meer nieuws, dan ga je natuurlijk naar onze website. Onderweg ook muziek van Dua Lipa, Yves La Rock en straks...

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. XL Business Park 2 is noodzakelijk volgens VVD-fractieleider Ger Vermeulen. Ook al staat er nog een bedrijfsruimte leeg op XL Business Park 1. De uitbreiding krijgt een heel andere invulling, zo stelt hij. Tegenstanders vrezen dat het project te ambitieus is en de financiële risico's te groot. Vermeulen betoogt dat Almelo aan de vooravond van een enorme groei staat en dat het Rijk Almelo als Twentse groeigemeente heeft aangemerkt. Meer dan de helft van alle energiecontracten in Nederland is in 2025 weer een vast contract. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 had slechts 33% een vast contract, omdat energieleveranciers deze tijdelijk niet aanboden door sterk gestegen energieprijzen. Woningeigenaren hebben met 58% vaker een vast contract dan huurders. En de supportersvereniging van Quick 20 houdt zaterdag 20 juni het Black and White Topstars toernooi in Oldenzaal. 5 mannenteams uit verschillende sporten nemen tegen elkaar op in 4 verschillende sporten, met als regel dat deelnemers hun eigen sport niet spelen. 69 sporters doen mee. Het toernooi begint om 3 uur en afloop kijken deelnemers gezamenlijk naar Nederland. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag is er wat meer bewolking. Eind van de middag valt er vanuit het zuiden regen of een onweersbui. Maar de maxima lopen daarvoor op naar 29 tot 30 graden. Vannacht is ook nog een buitje mogelijk en de minima die liggen rond de 20 graden.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het zijn vooral dagelijkse files in het oosten van het land op dit moment, die maximaal zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. Twee uitzonderingen, de A12 om te beginnen. Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 na bijna een half uur vertraging staat 8 kilometer file. En de A50 Arnhem richting Oss voor Ravenstein. 12 kilometer file rijden met daar een kwartier op onthoud.

Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In bij Twente FM. En ook toch hier Yves LaRock. Rise Up op een tropisch warme donderdag. Met vandaag al op veel plaatsen temperaturen die dicht bij de 30 graden kwamen. Nou, morgen dan wordt het nog ietsje warmer dan vandaag. Met lokaal misschien zelfs 34 graden. Oh, bakken en plakken dus. Vandaag precies 6 maanden in het ambt. Burgemeester Nick Hubers van Wierden. Hij blikt terug op het eerste half jaar in de gemeente. Er is nogal het nodige gebeurd. Veel actief kennis gemaakt met inwoners en ondernemers. En ook verenigingen en vrijwilligers binnen de gemeente Wierden. Waar natuurlijk Wierden als dorp, maar ook het dorp Enter bij horen. En de burgemeester is inmiddels ook verhuisd. Hij woonde natuurlijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog in zijn eigen gemeente. Hij komt in de buurt van Arnhem volgens mij. Maar is inmiddels verhuisd. En hij kon tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet in Wierden stemmen. Nee, het was een dingetje. Inmiddels woont hij er dus. Dus het is niet alleen zijn werkplek, maar hij woont er dus ook daadwerkelijk. Nou, je leest er meer over op onze website. Ga daarvoor naar twentefm.nl. En vanavond in Losser een bijzondere gemeenteraadsvergadering. Daar wordt afscheid genomen van de oude wethouders. En ook de nieuwe wethouders worden benoemd. En er wordt gesproken over het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Nou, dat zal ook weer een interessante vergadering zijn. Om 19:30 begint die. Je kunt er ook live bij zijn. Van harte welkom in het Lossershoes. En anders kun je hem ook live volgen via de website van de gemeente Losser. En meer daarover lees je op twentefm.nl. Met zometeen nog Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Bij deze temperaturen zou je het willen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden en dat vindt ook hier gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen binnenkort met een gezamenlijke oproep, meldt RTL. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod, maar twijfelen of dat haalbaar is. De gijzelnemer van het café in Ede is eindelijk opgenomen in een TBS-kliniek in Groningen. Hij is daar blij mee, zegt zijn advocaat tegen Omroep Brabant. Het was lastig om hem in de TBS te krijgen, omdat er ook nog een zaak tegen hem loopt van een gijzeling in de gevangenis in Vught. Er is een enorme wachtlijst voor TBS-klinieken. Ondernemers met een WordPress-website moeten hun beveiliging even controleren, omdat ze misschien gevaar lopen, zeggen werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Tienduizenden kleinere ondernemers hebben zo'n site. Hackers hebben geprobeerd in te breken en er is de politie achtergekomen. Door de hitte worden steeds meer sportevenementen afgelast. Nu ook de TT City Run overmorgen in Assen. Die was al ingekort, maar is nu helemaal geschrapt. Ook wordt op allerlei plekken de avondvierdaagse ingekort. Bijvoorbeeld in Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien en het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig. Daardoor kan het benauwd aanvoelen en het wordt overal boven de 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging een half uur. Op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein moet je ook nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: Band Kensington en War. Lekkere muziek met gitaren. Dat geeft energie aan het einde van de werkdag. Nou ja, ik weet niet hoeveel energie jij erin hebt zitten met deze hoge temperaturen. Het is in ieder geval warm. En voor de liefhebbers, morgen wordt het nog ietsje warmer. Het blijft trouwens tropisch warm. Straks meer over dat weer.
1: Twente actueel.
0: Met gisteravond een behoorlijke politieactie in Twente. Eerst in Hengelo al 2 gewonden bij een schietpartij. Later op de avond in Enschede is er ook nog iemand aangehouden met getrokken wapens. Nou, gezellig. Gisteren ook een heftig ongeval op de N36. Nou, wat een ellende, jongens. Er is ook iemand gewond geraakt bij een ernstig ongeval. Ander nieuws was er ook een opmerkelijke waarschuwing van Vitens. Vitens waarschuwde dat delen van Noordoost-Twente mogelijk te maken krijgen met lagere waterdruk in droge periodes. Nou, dat lijkt me nu zo ongeveer. Het schijnt nog mee te vallen, maar s'avonds tussen 6:30 en 11:30 kan de waterdruk tijdelijk worden verlaagd in delen van Oldenzaal en ook over Dinkel. Om in ieder geval de watervraag aan te kunnen, zegt Vitens erover. Nou, je leest er meer over op onze website. Ga ervoor naar twentefm.nl. En verder ander nieuws. De werkloosheidscijfers vandaag. 3,9% van de beroepsbevolking was over de maand mei werkloos, blijkt het cijfers. En andere zaken gaan we het ook over hebben met straks onder andere fijne muziek van Dasha. The Imagine Dragons en The Emotions hoor je straks ook. Maar eerst het Sovereign Light Café van Kien bij de middagshow.

Country weer hip met heel veel nieuwe muziek. Waaronder Dasha en Austin hoorde je een tijdje geleden al opnieuw uitkomen. En daarvoor Keen Sovereign Light Café. Het café wat echt bestaat. Ergens aan de zuidwestkust van Engeland. En sinds dat Keen daar een dikke hit mee had, is het gewoon een toeristische trekpleister geworden. Het café staat aan de kust in het plaatsje waar de bandleden opgroeiden. En inmiddels kun je dat dus ook bezoeken. En dat doen heel veel mensen. Er is geen zak te beleven, heb ik wel eens laten vertellen. Maar sinds dit liedje is het gewoon een toeristische trekpleister. Je pakt het mee, het Sovereign Light Café. Goed, we zitten midden in het WK voetbal. Inmiddels afgetrapt de wedstrijd Tsjechië-Zuid-Afrika. Die is om 6 uur begonnen. En ik weet niet hoe jij in de WK zit. Ik moet zeggen, het glijdt nog een beetje langs mij heen. We hadden natuurlijk ook een beetje matige start als oranje zijnde. Met een gelijkspel van 1-1 tegen Japan. Het moet zaterdagavond opnieuw gebeuren. Dan hebben we een wat christelijkere tijd. Dan is de wedstrijd namelijk om 7 uur. Vandaag kun je later op de avond nog genieten. Tussen aanhalingstekens van de wedstrijd Zwitserland-Bosnië. Die trappen om 9 uur af. En om 12 uur dan is de wedstrijd Canada-Qatar. Dus daar wordt in ieder geval het nodige gespeeld. En je kan vannacht ook nog de wekker zetten voor Mexico-Korea. Dus dat is ook nog een idee. En zo zijn er in ieder geval de nodige wedstrijden die op het programma staan voor het WK. En wat ik zei, Oranje moet aanstaande zaterdag weer in actie komen. Dus we hebben nog even geduld en misschien wat voorbereidingstijd die ze daar ook wel nodig hebben. Straks op de radio The Emotions, Best of My Love. En dit zijn The Imagine Dragons. Gimme, gimme, gimme.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juli aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De wieselloop in Wierde op 20 juni gaat niet door vanwege extreme temperaturen. De organisatie volgt het advies op van de veiligheidsregio na verwachtingen van 35 graden op 19 juni en 32 graden op 20 juni. Bij het besluit werden zonkracht, luchtvochtigheid en fysieke inspanning meegewogen. De centrumlocatie verhoogt de gevoelstemperatuur door bestrating en bebouwing. Woensdagavond is aan de Steenbokstraat in Enschede een persoon aangehouden. Rond 6:30 stopte de politie een auto met getrokken wapens en haalde een verdachte eruit. De auto is in beslag genomen en de omgeving afgezet voor onderzoek. De aanhouding volgt kort na een schietincident aan de Mozartlaan in Hengelo, waarbij 2 personen gewond raakten. FC Twente heeft woensdag officiële terrein voor de topsportcampus Diekman in ontvangst genomen. Het trainingscomplex wordt samen met investeerder Reggeboer gebouwd op de plek waar FC Twente in 1965 begon. Hier gaan de eerste selecties en de belofte- en jeugdteams trainen. De voorbereiding is afgerond met sloop van oude bebouwing en verwijdering van 8,5 kilometer drainage. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en de komende nacht is er ook nog een bui mogelijk. De minima liggen rond de 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur snel en halverwege de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zomers warm met 25 graden.
11: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land nog op de A12 Utrecht richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier extra reistijd. A35 Almelo richting Enschede. Bij Bornewest 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem-Os voor Ravenstein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste.

vind het altijd zo leuk. Van die blikken op de toekomst die dan nu alweer verleden zijn. 1999 was natuurlijk in de jaren 80 was nog ver weg. En Prince die zong daarover alsof het een hele bijzondere tijd zou zijn. En dat er alles anders zou zijn. Nou ja, inmiddels weten we dat 1999 was het. Beetje het jaar hoe noemen ze het ook alweer? De Millennium Bug. Hè? Dat de computers zouden stoppen met werken als ze naar 2000 zouden gaan. Omdat de digits dat niet aankonden. Nou, inmiddels weten we dat viel mee. Maar er zijn altijd natuurlijk wel momenten die we in ons geheugen griffen als doemdenken. Nou ja, ik bedoel, op dit moment is alles omtrent AI natuurlijk zo'n thema. Artificial intelligence.

Die Lacy. Het was een one hit wonder in de jaren 90 met Hideaway. Wel een lekkere energie zit erin. En daarvoor John Mayer nog. Perfectly Lonely. Op een hele warme, broeierig warme donderdag. Met ook vanavond en vannacht niet echt afkoelende omstandigheden, laat ik het zeggen. De bewolking die is er wel. Er kan hier en daar een spatje regen tussen zitten met een klap onweer. Minimumtemperaturen liggen vannacht rond de 19 graden. Morgen, de vrijdag, wordt een broeierig warme dag. Op veel plaatsen gaat de temperatuur oplopen naar 34 graden maar liefst. En later op de dag en vooral in de avond kan er een klap onweer bij zitten. Met om rekening mee te houden. Het weekend zelf wordt ook heet. Vooral zaterdag, dan wordt het 31 graden. De zondag is het ietsje minder warm. Ja, 27 graden is natuurlijk nog steeds wel pittig. En ook begin volgende week blijft de zon overheersen en de temperaturen liggen dan tussen de 26 en 31 graden.

leefde daar zelfs een tijdje. Maar inmiddels gaat het goed met Alex Warren. Fever Dream is zijn grote hit van dit moment. En daarvoor nog Mariah Carey. En Fantasy, wat zeker geen fantasie is, maar gewoon keiharde werkelijkheid. Maar ook zeker geen vervelende werkelijkheid. Is dat je zometeen na zevenen Nicky van Sponsen hoort. Jouw host bij de avonddienst. En ik ben er morgen weer met alweer de laatste

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
9: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. De vondst van explosieven in een AZC in het Brabantse Nuenen verandert niks aan de komst van asielzoekers over 2 maanden, zegt de opvangorganisatie. Die vindt het afschuwelijk dat mensen dit doen. En ook de burgemeester vindt het onacceptabel. Er komt extra camerabewaking en beveiliging. 2 mannen in Utrecht zijn veroordeeld omdat ze vorig jaar rondreden met een auto vol explosieven, meldt RTV Utrecht. Ze reden door rood en tegen het verkeer in. Een klein ongelukje had al kunnen zorgen voor een enorme explosie, zegt de rechter. Ze moeten 2 jaar de cel in. Organisaties tegen kanker willen het liefst de zonnebank verbieden, zeggen ze bij RTL Nieuws. Ze zijn het helemaal eens met een oproep in België van een stichting tegen kanker die helemaal af wil van zonnebanken. Alleen twijfelen ze of dat haalbaar is. De politie heeft met veel machtsvertoon vanochtend een streekbus in Dordrecht stilgezet na een melding over een vuurwapen, meldt Rijnmond. Alle passagiers moesten eruit en een politiehond doorzocht de bus, maar vond geen wapen. Agenten zagen wel een waterpistool in de sporttas van een kind. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig en daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen. Can you

2 juli is het dan eindelijk zover. Dan geeft Bruno Mars de eerste van zijn 4 concerten in de Amsterdam Arena. En natuurlijk is hij ook gewoon te horen hier bij Twente FM met I Just Might.

Kan jij je nog deze videoclip herinneren van deze plaat Rock DJ van Robbie Williams? Hij kleedde zich letterlijk tot op het bot uit. En de videoclip was zo verschrikkelijk opvallend dat hij bij veel muziekstations gewoon gecensureerd werd, omdat de beelden te bloederig waren. Nou, Robbie Williams couldn't care less. Het interesseerde hem heel veel niet destijds. Want hij was gewoon een enorme rockster. En deed gewoon lekker waar hij zin in had. Dat doet hij trouwens nog steeds. Hij maakt nog steeds muziek. Is groot voetbalfan van zijn eigen clubpie Port Vale. En is op dit moment zijn hart aan het ophalen in Amerika. Waar hij lekker naar allerlei voetbalwedstrijden gaat kijken. Kan hem geen ongelijk geven. Had er zelf ook wel heel graag bij willen zijn.

Ik vraag me af, hè, waar heb jij vroeger nou gestaan? Stond jij aan de bar of was jij een danser en stond jij gewoon lekker op de dansvloer? Of misschien stond je wel buiten bij de frietkraam. Aanstaande vrijdag kan je nog één keer herinneringen ophalen, want het is nog één keer feest in Vios in Hengelo. Het is namelijk de allerlaatste reunie die dan plaatsvindt in het oude groothuis in New York. En ik denk dat als je er naartoe gaat, dat je een avond vol herinneringen zal hebben. Want misschien heb je daar wel voor het eerst gezoend. Of heb je het daar voor het eerst uitgemaakt. Of had je de avond van je leven toen je voor het eerst mocht gaan stappen. Aanstaande vrijdag kan je nog één keer die herinneringen ophalen in een groothuis in New York.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De wisselloop in Wierde op 20 juni gaat niet door vanwege extreme temperaturen. De organisatie volgt het advies op van de veiligheidsregio na verwachtingen van 35 graden op 19 juni en 32 graden op 20 juni. Bij het besluit werden zonkracht, luchtvochtigheid en fysieke inspanning meegewogen. De centrumlocatie verhoogt de gevoelstemperatuur door bestrating en bebouwing. Woensdagavond is aan de Steenbokstraat in Enschede een persoon aangehouden. Rond 6:30 stopte de politie een auto met getrokken wapens en haalde een verdachte eruit. De auto is in beslag genomen en de omgeving afgezet voor onderzoek. De aanhouding volgt kort na een schietincident aan de Mozartlaan in Hengelo, waarbij twee personen gewond raakten. FC Twente heeft woensdag officiële terrein voor de topsportcampus Diekman in ontvangst genomen. Het trainingscomplex wordt samen met investeerder Reggeboer gebouwd op de plek waar FC Twente in 1965 begon. Hier gaan de eerste selecties en de belofte- en jeugdteams trainen. De voorbereiding is afgerond met sloop van oude bebouwing en verwijdering van 8,5 kilometer drainage. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en de komende nacht is er ook nog een bui mogelijk. De minima liggen rond de 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur snel en halverwege de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zomers warm met 25 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden. En op de N35 Almeloos-Wolle bij Herfde is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Er is trouwens een onderzoek geweest over het luisteren naar de radio. En nu blijkt het zo te zijn dat 83% van de automobilisten luistert naar de radio. Als ze in de auto zitten, onderweg zijn. Ik doe dat zelf ook altijd. Ik vind het heel fijn. Ik vind de radio natuurlijk sowieso heel erg leuk om zelf te maken, maar ook om te luisteren. Je bent altijd meteen op de hoogte als er iets aan de hand is. Of er nou een ongeluk is of file of er is een nieuwe plaat uit. Ik word er altijd heel erg blij van. En ik bedank je dan ook maar meteen dat je luistert naar Twente FM. En vooral ook fijn dat je luistert op deze donderdagavond naar mijn avonddienst.

natuurlijk ga ik het straks ook nog met je hebben over het WK. Maar eigenlijk is er belangrijke nieuws wat veel dichter bij huis is. Namelijk de ontwikkelingen bij FC Twente. Twente heeft zich versterkt met de Deense linksback Aske Adelgaard. Overgenomen van Go Ahead Eagles. De 23-jarige verdediger is gehaald voor de linkerflank. En moet meteen de diepte in en stabiliteit brengen in de selectie. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Want FC Twente kijkt alweer vooruit naar Europa. Wij zitten natuurlijk in de Europa League voorronde en weten inmiddels dat we het gaan opnemen tegen de winnaar van Vojvodina tegen Ferencváros. Ja, mijn Hongaars en Servisch zijn niet het allerbest. Maar met de komst van Adelgaard heeft Twente er dus niet alleen een jonge aanvallende ingestelde back bij, maar ook een extra optie richting die Europese duels. Toch wel heel erg fijn, want in de zomer en in Europa heb je gewoon breedte en energie nodig. Kortom, Twente is bezig om de selectie nu al klaar te stomen voor het Europese werk wat er aankomt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nieuwsuitside.nl/luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Het meisje dat vastzit voor de dood van haar ouders in Meerstad heeft beelden van het misdrijf gedeeld met leerlingen van haar school, meldt Dagblad van het Noorden. De ouders zijn te zien met bloed. Ze zouden in hun slaap zijn aangevallen. Ook de hond had steekwonden. Het meisje zou worstelen met wie ze is en zou het liefst een dier zijn. Organisaties tegen discriminatie willen proberen alsnog Geert Wilders voor de rechter te krijgen voor een tweet vorig jaar met twee foto's, een jonge blonde vrouw met eronder PVV en een oudere vrouw met hoofddoek en PVDA. Justitie vond het niet erg genoeg voor een rechtszaak. De organisaties gaan nu in beroep. Hongarije heeft op de EU-top in Brussel een ander gezicht laten zien. De nieuwe leider Magyar zei dat hij niet van plan is om de hele tijd met veto's te strooien alleen om dwars te liggen zoals zijn voorganger Orbán. Ook is hij blij dat de gesprekken met Oekraïne zijn begonnen om lid te worden. Orbán hield dat jarenlang tegen. De staking bij de NS volgende week woensdag is iets korter dan eerst werd gemeld. Tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends legt het treinpersoneel het werk neer, zegt vakbond FNV. Ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen is het zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

natuurlijk ga ik het ook hebben over het WK. Ja, je kan er gewoon niet omheen. Ik hoop ook dat je gewoon lekker blijft luisteren. Maar het WK is natuurlijk volop bezig. En we zitten echt in die fase waarin het toernooi langzaam begint los te komen. Nederland is inmiddels begonnen met de eerste wedstrijd tegen Japan. Vooral de eerste helft had Oranje het lastig. Maar de tweede helft kwam er meer strijd en spanning in de wedstrijd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik was natuurlijk aan het kijken. En ik dacht op een gegeven moment toen die eerste wedstrijd was afgelopen. Van joh, ik duik gewoon mijn bed in. Want het brak gewoon niet goed open. De Japanners die waren natuurlijk hartstikke snel en goed in de verdediging. En Nederland probeerde het wel. En dan had Japan meteen weer die bal in die huppakee. Dan stonden ze weer aan de andere kant van dat veld. Nou, ik dacht, ja, dit gaat helemaal niks worden. Dus ik ben in mijn bed ingegaan. Maar mijn vriend zat nog te kijken. En op een gegeven moment riep hij. En die zei, Nick, je moet komen, want het wordt spannend. Nou, uiteindelijk toch gekeken. Helaas Nederland niet gewonnen. Ik ben benieuwd wat het nog gaat brengen. Maar wat er opvalt in deze openingsfase is de grote landen hebben het niet vanzelf. Het is allemaal net wat stroever dan dat je misschien zou verwachten, behalve Argentinië. Dat wel meteen overtuigend begon. En zo dadelijk om 9:00 Nederlandse staat zat er natuurlijk weer een duel op het programma. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Beide ploegen weten dat punten nu al belangrijk zijn in deze poolfase. Dus het WK begint zich te ontvouwen. Maar makkelijk is het voor niemand.

Daar is zo'n leuk initiatief geweest in Saasveld. De buurtbewoners hebben samen een groenstrook in het dorp opgeknapt. Wat eerst zo'n rommelig, braakliggend stukje grond was, is nu een fijne buurtplek geworden met nieuwe planten en een paar bankjes. En het werk is in de afgelopen dagen samen uitgevoerd door inwoners uit de buurt. En dat vind ik eigenlijk zo'n leuk initiatief, dat je gewoon samen de handen uit de mouwen steekt. Er samen voor zorgt dat een stukje grond, wat er gewoon heel ongezellig bij staat, er heel fijn uit gaat zien. Met een bankje dat je even lekker kan gaan zitten om bij te kletsen met de bewoners uit de buurt. Of gewoon even lekker om te gaan nadenken of om een beetje uit te rusten. Ik vind dat echt een fantastisch mooi initiatief.

Je hoorde Rondé met Love Myself. De volgende plaat die ik voor je klaar heb staan is Silent Running on Dangerous Ground van Mike and the Mechanics. De band is een project van Mike Rutherford, die je ongetwijfeld kent van Genesis.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De wisselloop in Wierde op 20 juni gaat niet door vanwege extreme temperaturen. De organisatie volgt het advies op van de veiligheidsregio na verwachtingen van 35 graden op 19 juni en 32 graden op 20 juni. Bij het besluit werden zonkracht, luchtvochtigheid en fysieke inspanning meegewogen. De centrumlocatie verhoogt de gevoelstemperatuur door bestrating en bebouwing. Woensdagavond is aan de Steenbokstraat in Enschede een persoon aangehouden. Rond 6:30 stopte de politie een auto met getrokken wapens en haalde een verdachte eruit. De auto is in beslag genomen en de omgeving afgezet voor onderzoek. De aanhouding volgt kort na een schietincident aan de Mozartlaan in Hengelo, waarbij twee personen gewond raakten. FC Twente heeft woensdag officieel het terrein voor de topsportcampus Diekman in ontvangst genomen. Het trainingscomplex wordt samen met investeerder Reggeboer gebouwd op de plek waar FC Twente in 1965 begon. Hier gaan de eerste selecties en de belofte- en jeugdteams trainen. De voorbereiding is afgerond met sloop van oude bebouwing en verwijdering van 8,5 kilometer drainage. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en de komende nacht is er ook nog een bui mogelijk. De minima liggen rond de 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur snel en halverwege de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zomers warm met 25 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

waarmee hij zijn eigen blues-rock sound opnieuw neerzette. Eind april 2027 staat hij met een jubileumshow in de 013 in Tilburg, waarin hij terugblikt op een halve eeuw rockgeschiedenis.

Nick Schilder kennen we natuurlijk allemaal van het duo Nick en Simon. Maar sinds het stoppen van dat duo is hij een compleet nieuwe weg ingeslagen als soloartiest. Hij beweegt zich nu richting de dancemuziek. En dat hoor je duidelijk terug in de samenwerking met Lucas en Steve. Lucas en Steve zijn al jaren een van de grote Nederlandse dance act, bekend van internationale hits en festivalplaten. Something Like Magic kwam uit in 2025 en is precies zo'n plaat waar pop en dance mooi samenkomen. De herkenbare stem van Nick met de uplifting sound van Lucas en Steve. En dat levert inderdaad precies op wat de titel zegt. Iets wat een beetje magisch aanvoelt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeneveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeneveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeneveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeneveldrolink.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Het Groningse meisje van wie de ouders zijn vermoord zou hen zelf hebben aangevallen in hun slaap en heeft daar beelden van gedeeld. Dat zeggen medeleerlingen van haar school tegen Dagblad van het Noorden. Het zou dinsdagnacht al zijn gebeurd. Pas vandaag werd de politie gewaarschuwd. Het is niet bekend door wie. In Middelburg is gisteravond midden op straat een zwaargewonde man gevonden en die is vandaag overleden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is al een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er gisteravond een schietpartij was. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer, die onderzocht het jaar 2024. Het komt door te weinig medewerkers bij de politie. Minder erge misdrijven worden vaker onderzocht. En die prioriteit zou anders moeten, zegt de Rekenkamer. Quinten Timber heeft bij de training van Oranje een lichte hersenschudding opgelopen en mist daardoor overmorgen het WK-duel tegen Zweden. Hij botste tijdens de training met een ploeggenoot. Timber viel zondag in toen Oranje de eerste wedstrijd speelde tegen Japan. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: makkelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik daar dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De wisselloop in Wierde op 20 juni gaat niet door vanwege extreme temperaturen. De organisatie volgt het advies op van de veiligheidsregio na verwachtingen van 35 graden op 19 juni en 32 graden op 20 juni. Bij het besluit werden zonkracht, luchtvochtigheid en fysieke inspanning meegewogen. De centrumlocatie verhoogt de gevoelstemperatuur door bestrating en bebouwing. Woensdagavond is aan de Steenbokstraat in Enschede een persoon aangehouden. Rond 6:30 stopte de politie een auto met getrokken wapens en haalde een verdachte eruit. De auto is in beslag genomen en de omgeving afgezet voor onderzoek. De aanhouding volgt kort na een schietincident aan de Mozartlaan in Hengelo, waarbij 2 personen gewond raakten. FC Twente heeft woensdag officiële terrein voor de topsportcampus Diekman in ontvangst genomen. Het trainingscomplex wordt samen met investeerder Reggeboer gebouwd op de plek waar FC Twente in 1965 begon. Hier gaan de eerste selecties en de belofte- en jeugdteams trainen. De voorbereiding is afgerond met sloop van oude bebouwing en verwijdering van 8,5 kilometer drainage. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en de komende nacht is er ook nog een bui mogelijk. De minima liggen rond de 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur snel en halverwege de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zomers warm met 25 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. De schokkende wending in de zaak van het vermoorde echtpaar in Groningen. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf, meldt Dagblad van het Noorden. Hun dochter van 13 zou ze hebben aangevallen in hun slaap en de beelden hebben gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van de FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is dan Vaderdag. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Het lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. In Schiedam werd vorige week het circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Vandaag zijn de laatste controles geweest. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. Het weer van Weer Online. Kans op onweer met hevige buien. Het blijft ook vannacht rond 20 graden. Morgen zonnig en nogal vochtig, daardoor kan het benauwd aanvoelen. Het wordt boven de 30 graden en er is weer kans op onweer. En dat was het ANP Nieuws.
7: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De wisselloop in Wierde op 20 juni gaat niet door vanwege extreme temperaturen. De organisatie volgt het advies op van de veiligheidsregio na verwachtingen van 35 graden op 19 juni en 32 graden op 20 juni. Bij het besluit werden zonkracht, luchtvochtigheid en fysieke inspanning meegewogen. De centrumlocatie verhoogt de gevoelstemperatuur door bestrating en bebouwing. Woensdagavond is aan de Steenbokstraat in Enschede een persoon aangehouden. Rond 6:30 stopte de politie een auto met getrokken wapens en haalde een verdachte eruit. De auto is in beslag genomen en de omgeving afgezet voor onderzoek. De aanhouding volgt kort na een schietincident aan de Mozartlaan in Hengelo, waarbij twee personen gewond raakten. FC Twente heeft woensdag officieel het terrein voor de topsportcampus Diekman in ontvangst genomen. Het trainingscomplex wordt samen met investeerder Reggeboer gebouwd op de plek waar FC Twente in 1965 begon. Hier gaan de eerste selecties en de belofte- en jeugdteams trainen. De voorbereiding is afgerond met sloop van oude bebouwing en verwijdering van 8,5 kilometer drainage. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond en de komende nacht is er ook nog een bui mogelijk. De minima liggen rond de 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur snel en halverwege de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zomers warm met 25 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: de gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: spaar.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op Sledering.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is weer een kindje uit een raam gevallen voor de tweede keer in een week tijd. Het kind viel in Dordrecht van 3 hoog uit een raam. De verwondingen leken mee te vallen, toch is het kind naar het ziekenhuis gebracht. Een kind dat eerder deze week van een tweede verdieping viel in Rotterdam overleefde dat niet. Er zijn beelden naar buiten gekomen van het misdrijf waarbij een echtpaar is vermoord in Groningen. Volgens Dagblad van het Noorden heeft een dochter van 13 het aanvallen van haar ouders gefilmd en de beelden gedeeld met medeleerlingen van haar school. Ook de hond was toegetakeld. Meisje zit vast. De Amerikanen blokkeren de straat van Hormuz niet meer en dat betekent dat alle schepen weer kunnen gaan varen. Ook Iran zegt dat schepen snel een vergunning krijgen om erdoor te kunnen. Het opheffen van de blokkades is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran, die dit weekend moet worden getekend in Zwitserland. En grote opluchting bij een oplettende examenkandidaat uit Hoge Zwaluwe. Volgens Omroep Brabant kreeg de jongen vorige week te horen dat hij was gezakt. Hij baalde enorm en besloot zijn examens te gaan checken. Dat bleek een gouden zet, want een antwoord dat fout was gerekend bleek goed. Daardoor kan hij straks toch zijn diploma ophalen. Het weer van Weer Online. Kans op een paar felle onweersbuien met misschien ook hagel. Vannacht wordt een plaknacht. Morgen de warmste dag van de week met 30 tot 35 graden. En voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANWB Nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Ronald Hemmelswaan. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is dan een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. Er zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. De komende nacht zijn er twee wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een 5e verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16, de andere 4 verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast, de anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de Straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.